0: Yannix.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: the courage.
1: Thank you.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Zwaardere zorgvraag neemt toe in Haarlemmermeer en wandeling langs bijzondere bomen op de Meerterpen. Het aantal inwoners dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, neemt de komende jaren verder toe. In 2024 maakten 710 inwoners gebruik van deze intensieve zorg, tegenover 560 in 2018. Volgens een prognose van RIVM kan dit aantal in 2030 oplopen tot 890. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige lichamelijke beperkingen of intensieve dementiezorg die dag en nacht hulp of toezicht nodig hebben. Volgens het RIVM stellen mensen hun zorgvraag steeds vaker uit en zoeken zij pas hulp wanneer de zorgbehoefte groter is. Ook het groeiende aantal 85-plussers speelt een rol. IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 26 september een excursie over de begraafplaats De Meerterpen in Zwaanshoek. Tijdens de wandeling staan de bomen en de natuur in het park centraal. De Meerterpen is met 4 hectare de grootste begraafplaats van Haarlemmermeer. De markante bomen verdelen het park in verschillende velden. Ook de geschiedenis van de begraafplaats en de aula van Rietveld komen tijdens de wandeling aan bod. De excursie duurt van 11 tot 1 uur. Verzamelen kan vanaf 10:45 op de parkeerplaats aan de Spieringweg 1021. Aanmelden kan via meerterpen.excursies@gmail.com. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol krijgt nieuwe regels voor minder geluidsoverlast en tuincentrum Zuidgeest sluit na bijna 40 jaar. De Raad van State heeft ingestemd met de nieuwe regels voor Schiphol. Daardoor kan het kabinet de plannen op 1 november invoeren. Het aantal vluchten wordt voorlopig verlaagd naar maximaal 478.000 per jaar. Voor nachtvluchten geldt een maximum van 27.000. Ook komen er strengere geluidsgrenzen en kan toezichthouder ILT ingrijpen als die worden overschreden. De plannen moeten de ernstige geluidshinder in 2029 met 20% verminderen ten opzichte van 2024. Het kabinet moet de onderbouwing op enkele punten nog aanscherpen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog definitief instemmen. Tuincentrum Zuidgeest aan de Hoofdvaart sluit na bijna 40 jaar de deuren. De uitverkoop is inmiddels begonnen. Ook het kerstassortiment gaat met korting weg. Volgens eigenaar Remco Zuidgeest is het pand verouderd en zijn flinke investeringen nodig om aan de huidige eisen te voldoen. Ook het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel.

0: het tuincentrum. De komende maanden wordt de winkel leeg verkocht en in december worden voor de laatste keer kerstbomen verkocht. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
3: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
2: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
4: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
2: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuw sportpark De Veldpost officieel geopend. En energiedag met kijkje in windmolen. Sportpark De Veldpost in Battenverdorp is officieel geopend. SCPB 22 heeft er vanaf dit seizoen een nieuwe thuisbasis. Met 4 kunstgras en 2 grasvelden. En aparte velden voor honk en softbal. Ook atletiekvereniging Bad Hoeverdorp ligt naast het sportpark. Rondom De Veldpost is veel ruimte voor groen en recreatie. Een nieuwe oversteek over de Schipholweg zorgt voor veiligere fietsroute. Het naastgelegen park De Veldpost biedt wandelpaden, speel- en sportvoorzieningen. Tijdens de opening werd vertrekkend voorzitter Harry den Arend onderscheiden met een gemeentelijke erepenning voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Inwoners van Haarlemmermeer kunnen zaterdag 19 september kennis maken met duurzame energie tijdens de landelijke Open Energiedag. Bij windmolen De Pionier aan de Weteringweg in Weteringbrug kunnen bezoekers tussen 10 en 2 de molen van binnen bekijken en uitleg krijgen van de molenaars. In winkelcentrum Het Paradijs in Hoofddorp geven het Energieloket, de Energiebank en Zon op Haarlemmermeer gratis advies over meer isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Ook vragen over subsidies en leningen kunnen daar worden gesteld. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jetten. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
3: Ik vrees dat die totaaldeal dat passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
2: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
4: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
2: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Terug naar 1979 met Earth, Wind & Fire and the Emotions en Boekje Wonderland. Goedemorgen.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: En op deze donderdag, ook 17 september, zijn we er weer. Hè. Het is de 260ste dag van het jaar. En nog 105 dagen te gaan en dan is het eind van het jaar. Wat heb ik vandaag voor je? Je kan hem aanvragen, de ontbijtplaat. Ik heb een nummer 1 voor je. Vandaag in de muziek hebben we. En voetbal. Welke wedstrijden gaan er dit weekend gespeeld worden in de Keuken Kampioen Divisie? En ik heb 2 tracks van een nummer 1 album. En niet te vergeten, de jaren van.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: dankzij TikTok weer heel populair. Deze oude van Ilse de Lange, So Incredible.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Welke plaat wil jij aanvragen straks na het nieuws van 8:30? Dat kan hoor. Mail naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En we draaien hem straks voor je. Simple Minds, Alive and Kicking.

0: Een albumtrack van Smokey Robinson en The Miracles in 1967, The Tears of a Clown. Maar in 1970 ging een Engelse disc op die plaat draaien. Toen werd ineens een wereldhit.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.
0: Voor het nieuws van 8:30, een nummer 1 hit voor je. We gaan naar Vlaanderen, 17 september 1983. The One Hit Fly, oftewel Ryan Paris. 3 weken lang bovenaan in Vlaanderen vanaf 17 september 1983. Dit is de zomerhit van het jaar, Dolce Vita.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Zwaardere zorgvraag neemt toe in Haarlemmermeer en wandeling langs bijzondere bomen op de Meerterpen. Het aantal inwoners dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, neemt de komende jaren verder toe. In 2024 maakten 710 inwoners gebruik van deze intensieve zorg tegenover 560 in 2018. Volgens een prognose van RIVM kan dit aantal in 2030 oplopen tot 890. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige lichamelijke beperkingen of intensieve dementiezorg die dag en nacht hulp of toezicht nodig hebben. Volgens het RIVM stellen mensen hun zorgvraag steeds vaker uit en zoeken zij pas hulp wanneer de zorgbehoefte groter is. Ook het groeiende aantal 85-plussers speelt een rol. IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 26 september een excursie over de begraafplaats De Meerterpen in Zwaanshoek. Tijdens de wandeling staan de bomen en de natuur in het park centraal. De Meerterpen is met 4 hectare de grootste begraafplaats van Haarlemmermeer. De markante bomen verdelen het park in verschillende velden. Ook de geschiedenis van de begraafplaats en de aula van Rietveld komen tijdens de wandeling aan bod. De excursie duurt van 11 tot 1 uur. Verzamelen kan vanaf 10:45 op de parkeerplaats aan de Spieringweg 1021. Aanmelden kan via meerterpen.excursies@gmail.com. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.

0: Jeff Lynne en Coronation, oftewel Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Jan is een heel groot fan van de film Bodyguard. Jij hebt die film wel 80 keer gezien. Hij is ook naar de musical geweest een paar keer. Onder meer die versie samen met Rory Montero. En uit die musical en uit de film wilt u dit nummer horen van Dolly Parton. Gezongen door Whitney Houston uiteraard. Dit is I Will Always Love You.
2: If I should stay.

0: kwam uit Ierland, hoor, niet uit Engeland. Dat was Boyzone en No Matter What.
1: Vandaag in de muziek.
0: Op 17 september 1982 vertrekken de Dolly Dots naar Spanje voor een uitgebreid promotiebezoek. Op 22 september zijn de meiden weer terug in Nederland. Hier zijn ze met PS.

Een van de vele successen van Dolly Dos uit de jaren 80, dat was de Spears. Het is zover dit uur van de Ochtend van Meer Radio. Op naar 2 uur, zou ik zeggen. En we gaan op naar 2 uur met deze van Madcom. Ze komen uit Noorwegen. Een oud nummer van Frankie Valli en de Four Seasons. Het was zelfs een nummer 1 hier in Nederland. Dit is Backing. Spreek je straks weer na het nieuws.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
3: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Van Meer Radio met Tom van Branen.

0: Kijk, daar is de Rastafaris in 1976 met die nummer 1 hit. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Tom van Dranen.
0: Welkom terug. Het is het laatste uur op deze donderdag 17 september. Het is de 260ste dag van het jaar. En hierna volgen nog 105 dagen tot het eind van het jaar. Wat heb ik vandaag voor je? Ik heb een nummer 1 hit voor je. We gaan kijken welke wedstrijden er gespeeld gaan worden in de Keukenkampioen-divisie. 2 tracks van de nummer 1 album. En we hebben natuurlijk ook aandacht voor een jarige. En hier is Alex Warren. Dit is Ordinary, hier bij de Ochtendsmeer Radio. Goedemorgen.

0: Bleeding Love uit Liverpool, Leona Lewis.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De wedstrijd in de keukenkampioen Eredivisie van morgenavond. RKC Waalwijk tegen MVV Maastricht treedt aan om 8 uur. Net zoals trouwens alle andere clubs. FC Den Bosch tegen Helmond Sport. FC Eindhoven, FC Emmen. Top Os, FC Dordrecht. Jong Ajax tegen Rode JC. Jong FC Utrecht treedt aan tegen Venlo. VVV Venlo wel te verstaan. Jong AZ tegen FC Volendam. En Almere City tegen Heracles Almelo. Er was zaterdagmiddag om 4:30 een wedstrijd. Vitesse tegen Jong PSV. En zondag hebben we een wedstrijd en die is om 4:45. En dat is een wedstrijd tussen De Graafschap en NAC Breda. En hier is Lionel Richie, terug naar de jaren 80 met het fantastische All Night Long. Zijn grootste hit tot nu toe.

0: En dat is Temper City met Self Aware. Dan gaan we nu naar Italië toe voor een nummer 1 hit. 17 september 1966. Ja, dat is lang geleden. Toen kwam hij daar nummer 1. Frank Sinatra. Hij staat 10 weken lang op de allereerste plaats daar. Frank Sinatra met Strangers in the Night.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol krijgt nieuwe regels voor minder geluidsoverlast en tuincentrum Zuidgeest sluit na bijna 40 jaar. De Raad van State heeft ingestemd met de nieuwe regels voor Schiphol. Daardoor kan het kabinet de plannen op 1 november invoeren. Het aantal vluchten wordt voorlopig verlaagd naar maximaal 478.000 per jaar. Voor nachtvluchten geldt een maximum van 27.000. Ook komen er strengere geluidsgrenzen en kan toezichthouder ILT ingrijpen als die worden overschreden. De plannen moeten de ernstige geluidshinder in 2029 met 20% verminderen ten opzichte van 2024. Het kabinet moet de onderbouwing op enkele punten nog aanscherpen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog definitief instemmen. Tuincentrum Zuidgeest aan de Hoofdvaart sluit na bijna 40 jaar de deuren. De uitverkoop is inmiddels begonnen. Ook het kerstassortiment gaat met korting weg. Volgens eigenaar Remco Zuidgeest is het pand verouderd en zijn flinke investeringen nodig om aan de huidige eisen te voldoen. Ook het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel speelt mee in het besluit. Zuidgeest begon in 1986 met teelt van gladiolen en groeide in de jaren daarna uit tot een compleet tuincentrum. De komende maanden wordt de winkel leeg verkocht en in december worden voor de laatste keer kerstbomen verkocht. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

Het laatste deel van Ochtendsmeer Radio begonnen wij met Fleetwood Mac van het album Rumours, een nummer van Lindsey Buckingham. Dat was Don't Stop. En nu gaan we naar een album. De albumlijst uit Groot-Brittannië van 17 september 1983. 1 week nummer 1 daar maar wel een heel goed album. No Parler van Paul Young van het album Love of the Common People. En nummer 1 is hier in Nederland en Come Back and Stay.

0: 5 samen met SCA in What Lovers Do.
1: De jarigen van vandaag.
0: We gaan terug naar 1935. Toen werd hij geboren. Bas van Toor van Bassie en Adriaan. Hij werd geboren op 17 september 1935. En is vandaag dus 91 jaar geworden. En 67 jaar geworden. Koen Wouters van Clouseau. En ooit namens zijn Engelse versie op van Daar gaat ze. Hier is Close Encounters door Clouseau.

uit België, Lost Frequencies en Live It All. En tot zover deze ochtend van Meer Radio. Straks na 10 uur tussen de bedrijven tot 4 uur. Om 5 uur Rick Laus in gesprek met Patrick van der Peil in Ondernemend Maar. En weer om 7 uur Robert Hooiveld. En hij presenteert het programma Funk Factory. Ik laat je achter met High van de Lighthouse Family. Spreek je morgenochtend weer, hè. Tot dan, dag.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuw sportpark De Veldpost officieel geopend. En Energiedag met Keitje in Windmolen. Sportpark De Veldpost in Batuverdorp is officieel geopend. SCPB 22 heeft er vanaf dit seizoen een nieuwe thuisbasis. Met 4 kunstgras en 2 grasvelden. En aparte velden voor honk en softbal. Ook atletiekvereniging Batuverdorp ligt naast het sportpark. Rondom De Veldpost is veel ruimte voor groen en recreatie. Een nieuwe oversteek over de Schipholweg zorgt voor veiligere fietsroute. Het naastgelegen park De Veldpost biedt wandelpaden, speel- en sportvoorzieningen. Tijdens de opening werd vertrekkend voorzitter Harry den Arend onderscheiden met een gemeentelijke erepenning voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Inwoners van Haarlemmermeer kunnen zaterdag 19 september kennis maken met duurzame energie tijdens de landelijke Open Energiedag. Bij Windmolen de Pionier aan de Weteringweg in Weteringbrug kunnen bezoekers tussen 10 en 2 de molen van binnen bekijken en uitleg krijgen van de molenaars. In winkelcentrum Het Paradijs in Hoofddorp geven het Energieloket, de Energiebank en Zon op Haarlemmermeer gratis advies over meer isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Ook vragen over subsidies en leningen kunnen daar worden gesteld. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bitch.
1: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air.
2: Jaap en Max on air.
1: Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Zwaardere zorgvraag neemt toe in Haarlemmermeer en wandeling langs bijzondere bomen op de Meerterpen. Het aantal inwoners dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, neemt de komende jaren verder toe. In 2024 maakten 710 inwoners gebruik van deze intensieve zorg tegenover 560 in 2018. Volgens een prognose van RIVM kan dit aantal in 2030 oplopen tot 890. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige lichamelijke beperkingen of intensieve dementiezorg die dag en nacht hulp of toezicht nodig hebben. Volgens het RIVM stellen mensen hun zorgvragen steeds vaker uit en zoeken zij pas hulp wanneer de zorgbehoefte groter is. Ook het groeiende aantal 85-plussers speelt een rol. IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 26 september een excursie over de begraafplaats De Meerterpen in Zwaanshoek. Tijdens de wandeling staan de bomen en de natuur in het park centraal. De Meerterpen is met 4 hectare de grootste begraafplaats van Haarlemmermeer. De markante bomen verdelen het park in verschillende velden. Ook de geschiedenis van de begraafplaats en de aula van Rietveld komen tijdens de wandeling aan bod. De excursie duurt van 11 tot 1 uur. Verzamelen kan vanaf 10:45 op de parkeerplaats aan de Spieringweg 1021. Aanmelden kan via meerterpen.excursies@gmail.com. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol krijgt nieuwe regels voor minder geluidsoverlast en tuincentrum Zuidgeest sluit na bijna 40 jaar. De Raad van State heeft ingestemd met de nieuwe regels voor Schiphol. Daardoor kan het kabinet de plannen op 1 november invoeren. Het aantal vluchten wordt voorlopig verlaagd naar maximaal 478.000 per jaar. Voor nachtvluchten geldt een maximum van 27.000. Ook komen er strengere geluidsgrenzen en kan toezichthouder ILT ingrijpen als die worden overschreden. De plannen moeten de ernstige geluidshinder in 2029 met 20% verminderen ten opzichte van 2024. Het kabinet moet de onderbouwing op enkele punten nog aanscherpen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog definitief instemmen. Tuincentrum Zuidgeest aan de Hoofdvaart sluit na bijna 40 jaar de deuren. De uitverkoop is inmiddels begonnen. Ook het kerstassortiment gaat met korting weg. Volgens eigenaar Remco Zuidgeest is het pand verouderd en zijn flinke investeringen nodig om aan de huidige eisen te voldoen. Ook het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel speelt mee in het besluit. Zuidgeest begon in 1986 met teelt van gladiolen en groeide in de jaren daarna uit tot een compleet tuincentrum. De komende maanden wordt de winkel leeg verkocht en in december worden voor de laatste keer kerstbomen verkocht. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Woningcorporaties ruilen 1500 woningen. En 58 verenigingen uit Haarlemmermeer doen mee aan grote clubactie. Woningcorporaties Eigenhaard en Rochdale ruilen ruim 1500 woningen en ontwikkellocaties. Eigenhaard krijgt onder meer 161 ontwikkellocaties in Haarlemmermeer van Rochdale. In totaal wisselen per 1 januari 2027 1529 woningen van eigenaar. De corporaties willen hun woningbezit meer concentreren in gemeenten waar zij actief willen groeien. Dat moet efficiënter en uiteindelijk kostenbesparend werken. Voor huurders verandert er volgens de corporaties weinig. De huurprijzen blijven gelijk, alleen de naam en contactgegevens van de verhuurder veranderen. Lokale huurdersorganisaties hebben met de ruil ingestemd onder de voorwaarde dat de rechten van huurders behouden blijven. Leden van 58 verenigingen uit Haarlemmermeer gaan vanaf zaterdag 19 september op pad voor de grote clubactie. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor hun vereniging. Een lot kost 3 euro, waarvan 2,55 euro rechtstreeks naar de club gaat. Verenigingen bepalen zelf waaraan de opbrengst wordt besteed. Bijvoorbeeld aan nieuwe materialen, activiteiten of het opknappen van het clubhuis. Loten zijn zowel aan de deur als online via persoonlijke verkooplinks te koop. De actie loopt tot en met 27 oktober. De trekking is op 3 november. Er zijn meer dan 1 miljoen prijzen te winnen, waaronder een hoofdprijs van 100.000 euro. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en in de middag en avond stevige buien. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Vrijdag geregeld zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Kaagbaan 9 dagen buiten gebruik en voedselbos voor Haarlemmermeerlyceum. De Kaagbaan op Schiphol is van maandag 21 tot en met dinsdag 29 september buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. In het weekend van 26 en 27 september blijft de baan wel beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt onder meer het asfalt en de verlichting gecontroleerd en onderhouden. Het vliegverkeer wijkt uit naar andere banen, waaronder de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Afhankelijk van wind en verkeersaanbod kunnen ook andere banen worden ingezet. Hierdoor kan tijdelijk meer vliegverkeer over bepaalde gebieden komen en daardoor overlast ondervinden. Het Haarlemmermeerlyceum heeft ruim 200 vierkante meter van het schoolterrein veranderd in een voedselbos. Wethouder Charlotte van der Meij opent het groenproject woensdag 23 september om 12:15 samen met leerlingen. Het voedselbos werd in maart aangelegd volgens de principes van permacultuur en bestaat onder meer uit een kruiden- en groentetuin, fruitbomen en planten voor vogels en bestuivers. Leerlingen van het Green Team hielpen mee met de aanleg. Het voedselbos moet biodiversiteit vergroten en leerlingen laten ervaren hoe zij kunnen bijdragen aan een groenere omgeving. De officiële opening vindt plaats bij het Haarlemmermeerlyceum aan de Baron de Coubertinlaan 2. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en in de middag en avond stevige buien. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Vrijdag geregeld zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

You know

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Schiphol gaat 200.000 ton PFAS-grond reinigen. En 10 dagen feest rond Ganesh in Hoofddorp. Schiphol is begonnen met het reinigen van zo'n 200.000 ton met PFAS-vervuilde grond. De eerste grond is deze zomer door de nieuwe installatie op het luchthaventerrein gegaan. De grond raakte vervuild door het gebruik van PFAS-houdend blusschuim, onder meer bij brandweeroefeningen. Een groot deel lag jarenlang opgeslagen, wat tot zorgen en protesten van omwonenden leidde. Met water wordt de PFAS uit de grond gewassen en het vervuilde water vervolgens gezuiverd. Schiphol verwacht zo'n 160.000 ton grond opnieuw te kunnen gebruiken. De rest wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De installatie draait maandag tot en met donderdag van 7 tot 7. Hindoestaanse Surinamers en Indiase expats in Hoofddorp vieren deze week de geboortedag van de hindoe-god Ganesh. Het feest, Ganesh Chaturthi, duurt 10 dagen. Ganesh is herkenbaar aan zijn olifantenhoofd en 4 armen en wordt gezien als de god die obstakels wegneemt en voorspoed brengt. Tijdens de feestdagen worden beelden van Ganesh versierd en vinden gebeden, rituelen en gezamenlijke maaltijden plaats. Families komen bij elkaar en brengen bloemen, fruit en zoetigheden als offer. Ook wordt er gezongen en muziek gemaakt. Op de laatste dag wordt het beeld tijdens een feestelijke ceremonie naar buiten gebracht en traditioneel ondergedompeld in water. Daarmee wordt Ganesh symbolisch teruggebracht naar zijn goddelijke oorsprong. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en in de middag en avond stevige buien. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Vrijdag geregeld zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
7: Woningcorporaties ruilen 1500 woningen. En 58 verenigingen uit Haarlemmermeer doen mee aan grote clubactie. Woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale ruilen ruim 1500 woningen en ontwikkellocaties. Eigen Haard krijgt onder meer 161 ontwikkellocaties in Haarlemmermeer van Rochdale. In totaal wisselen per 1 januari 2027 1529 woningen van eigenaar. De corporaties willen hun woningbezit meer concentreren in gemeenten waar zij actief willen groeien. Dat moet efficiënter en uiteindelijk kostenbesparend werken. Voor huurders verandert er volgens de corporaties weinig. De huurprijzen blijven gelijk, alleen de naam en contactgegevens van de verhuurder veranderen. Lokale huurdersorganisaties hebben met de ruil ingestemd onder de voorwaarde dat de rechten van huurders behouden blijven. Leden van 58 verenigingen uit Haarlemmermeer gaan vanaf zaterdag 19 september op pad voor de grote clubactie. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor hun vereniging. Een lot kost 3 euro, waarvan 2,55 euro rechtstreeks naar de club gaat. Verenigingen bepalen zelf waaraan de opbrengst wordt besteed. Bijvoorbeeld aan nieuwe materialen, activiteiten of het opknappen van het clubhuis. Loten zijn zowel aan de deur als online via persoonlijke verkooplinks te koop. De actie loopt tot en met 27 oktober. De trekking is op 3 november. Er zijn meer dan 1 miljoen prijzen te winnen, waaronder een hoofdprijs van 100.000 euro. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en in de middag en avond stevige buien. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Vrijdag geregeld zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
4: Goedemiddag luisteraars. Nou, wat een gezelligheid. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we vandaag weer eens ontvangen als gast? Welke directeur? Een CEO? Welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder? Een influencer? Een aanvoerder? Een model? Coach? Of gewoon een bijzonder interessante man of vrouw? Creatieve geest? Misschien wel een BN'er? Wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit naast mij op de Business Seats, helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij Patrick van der Pijl. Patrick van der Pijl, ja, gewoon. Hij zit hier live tegenover mij in de studio van Meer Radio. Wat doet een Patrick van der Pijl nu eigenlijk? Een man vol in ambities. Helpt organisaties, leiders, teams beter te presenteren, maar ook te presteren. Heeft volgens mij een eigen radioprogramma. Gaan we het allemaal over hebben. Keynote speaker. Hij kan van alles. Misschien is het wel een soort roeping. Nou, Patrick, die willen we dus vandaag beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen. Maar het moet een vriend van de studio worden. Maar ook een vriend van u, luisteraars. Weten wat hij doet, wat hij vindt. Daar krijgt hij alle gelegenheid voor. Een uur lang. Patrick van der Pijl, dat is wel heel lang. Maar goed, ik denk niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Hij staat dus regelmatig al in de schijnwerpers. Maar vandaag, onder de TL-lampen, de sfeervolle, romantische TL-lampen van de studio van Meer Radio. Dames en heren, enthousiast applaus voor Patrick van der Pijl. Ja, hallo Patrick.
5: Angst.
4: Ja, zo is genoeg mensen. Gaat u weer zitten. Welkom Patrick. Volgens mij weten heel veel luisteraars bijna niets van jou. Dus we gaan beginnen bij het prille begin. Het ontstaan van Patrick. Welk jaartal was dat?
5: Dat was in 1973 hier om de hoek in de Stationsstraat.
4: Daar is het allemaal gebeurd ook?
5: Ja. Ja. Nou, ik weet niet of dat daar ook gebeurd is, maar dat zou misschien wel kunnen.
4: 1973. En hoe zag het gezin van de Pijl eruit?
5: Dat was een tweeling die onaangekondigd kwam.
4: Oké. Okay.
5: Dus mijn moeder die moest heel veel afvallen. Want de verloskundige zei, of degene die erover ging...
4: Ja.
5: Je hebt veel te veel gewicht, dus ze moeten afvallen. Want ze dachten dat er maar eentje was.
4: Ja,
5: en op het moment supreme kwamen er dus twee. En daarnaast heb ik nog, twee zusjes.
4: Oké, okay, die zijn jonger.
5: Ja.
4: Goed zo. Dus, en je bent opgegroeid ook hier in Hoofddorp?
5: Ja.
4: Heb je ook nog een opleiding genoten, Patrick?
5: Ja, ik ben begonnen bij de Grobbebollen en de Wegwijzer.
4: En, is dat een kleuterschool of zo?
5: Ja, kleuterschool in Graan voor Vis.
4: Ja.
5: Toen daarna door naar Vesterhavet in Bornholm. En daarna naar het Haarlemmermeer Lyceum.
4: Ja.
5: En heb ik daarna HBO gedaan in Amsterdam, dus bedrijfseconomie.
4: Ja.
5: En toen daarna bedrijfskunde aan de Universiteit van Nijrode.
4: Zo, en daar heb je ook de diploma gehaald?
5: Jazeker.
4: Oké, okay, en wat voor titel heb je nu? Ben je nu dokter Anders of dokter? Of,
5: dokter Anders.
4: Dokter
5: ja.
4: Anders?
5: Ja.
4: Oh ja, kan het ook anders. Wat heb je daar nog dingen bij gedaan tijdens studietijd? Beetje gewerkt? Of,
5: Ja, eigenlijk altijd. Dus het begon hier ook in het dorp met het doen van een krantenwijk met de Hoofddorpse krant.
4: Ja, die hadden we toen nog. Of ja. Bestaat die nog eigenlijk?
5: Ja, die bestaat nog.
4: Oh, oké, okay. Sorry.
5: Hoor. Toen was ik een jaar of 12. En toen heb ik eigenlijk wel altijd bijbaantjes gehad. Maar het was van het helpen in de kwekerij tot in de spoelkeuken bij het jagertje.
4: Ja.
5: Maar eigenlijk ook bij mijn vader in het uitvaartcentrum de avond- en nachtdiensten doen.
4: Nou, we gaan zo naar je verdere carrière. Maar Patrick privé, want we willen je leren kennen. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen, huisdieren?
5: Geen huisdieren. Wel getrouwd. En twee kinderen.
4: Ja. Hoe heet ze, je vrouw?
5: Kelly.
4: En waar woon je? Je hoeft de rest niet te geven, maar wel...
5: Nee, vlakbij SV Hoofddorp. Dus daar in het okay. Rijtje. Dus vlakbij de Tolenburgse Plas.
4: Oké, okay. Oh, gezellig, leuk. Ben je tevreden om daar te wonen? Bevalt het je?
5: Ja, wat ik lekker vind is dat ik Amsterdam kan opzoeken als ik er zin in heb.
4: Ja.
5: Dat je... Ja, in Hoofddorp is wel een stuk rustig. Het is eigenlijk maar 10 kilometer hemelsbreed.
4: Ja.
5: Maar het is wel echt poldermodel. Het is gewoon lekker rustig.
4: Oké, okay. Als je mijn vraag te oudbollig vindt of zo... of een beetje lullig, wat dan ook... Hè, omdat je zelf een radioprogramma hebt... Hè, dan kom erop, hè. Dan mag je triggeren. Goed, volgens mij is jouw leven helemaal niet saai. Wat doe je nu eigenlijk?
5: Ja, dat is een goede vraag. Nou, wat ik doe is, ik ben... sommigen zeggen het... business development, sommigen zeggen consultant. Maar eigenlijk wat ik doe is bedrijven helpen met groeistrategieën. Dus dat je voor jezelf nadenkt, wel met behulp van marktonderzoek, gesprekken met klanten om te kijken waar zit nou eigenlijk de groei voor ons bedrijf in de komende paar jaar. En wat je dan ziet is als je meer vragen stelt, je kijkt vaker naar buiten, dan zie je ook meer. Dus dat is zeg maar het groeistrategiestuk. Maar andere vragen die daar liggen is hoe kun je nou ook zorgen dat je business kunt verbeteren. Want wat mij opvalt is dat bedrijven hun klanten slecht kennen. Dus daar ligt nog heel veel te verbeteren. En natuurlijk ook de laatste tijd veel met AI.
4: Ja, daar willen we straks meer over weten. Wat je daar allemaal mee doet en dergelijke. Maar ben jij, Patrick, nou zo slim en intelligent en alles kunnen... dat je al die bedrijven kan helpen? Zeg je ook wel eens nee tegen een bedrijf van... ja, daar heb ik nou echt geen verstand van. Of dit gaat me niet lukken. Ja?
5: Ik denk dat het een misverstand is dat je er verstand van moet hebben.
4: Oké.
5: We hebben wel eens gezegd om bedrijven niet te helpen. Maar dat had er met name mee te maken dat het managementteam eigenlijk gewoon niet geholpen willen worden. ja, die wilde worden.
6: Dat is ook belangrijk natuurlijk.
5: Kijk, de kennis en kunde komt eigenlijk vanuit wat je in de markt voorbij ziet komen en wat je leert van andere industrieën en bedrijven die het spelletje goed snappen.
6: Ja.
5: Voorbeeld, als je weet waarom Pieter Zwart eigenlijk geen wasmachines verkoopt, maar voor jou een probleem oplost, dan ga je ook het spelletje snappen hoe je dat binnen je eigen bedrijf kunt toepassen.
6: Ja.
5: Dus wat hij bijvoorbeeld daar altijd over zegt is, als je wasmachine stuk is, wat is dan je probleem wat je opgelost wilt zien? Ja, dat is niet de prijs van een wasmachine, maar het gaat er veel meer over dat je een wasmachine kunt vervangen. Dus als ik hem nu bestel, dat ze het bij mij thuis komen brengen, dat ze het ding alsjeblieft om willen wisselen en dit oude ding meenemen en dat ze ook nog zorgen dat die aangesloten wordt en dat ze nog met een blij gezicht vertrekken.
6: En Pieter Zwart is van?
5: Coolblue, sorry.
6: Nou, dat dacht ik al toen je het zei, want zij zijn in dat gat gesproken en gesprongen. Maar jij bedoelt eigenlijk ook te zeggen van, common sense is dus ook gewoon heel belangrijk.
5: Ja.
6: Want zo bijzonder is het antwoord van Pieter Zwart niet. Alleen niemand anders deed het. Nee. En heel veel doen het nog steeds niet.
5: Ja, je ziet ook wel dat alles is al bedacht, alleen nog niet door jou. Dus je hoeft niet met hele ingewikkelde concepten te komen. Alleen één kleine stapje zeg maar terug in de tijd.
6: Ja.
5: Kijk, bedrijven zijn opgezet om klanten te helpen. Sommigen doen dat met producten, sommigen doen dat met diensten. Maar omdat voor de tijd van internet het matchen van vraag en aanbod daarin lastig is. Dus ja, dat je voorraad moet opnemen en dat je marketing moet doen. Kijk, dat zie je dat die organisaties eigenlijk gebouwd zijn als een soort silo.
6: Ja.
5: Die gingen alles optimaliseren. Dus wij kunnen dat product heel goed maken. De anderen gingen de marketing heel goed doen. Maar wat je nu ziet door de komst en van internet en de digitalisering en als laatste AI, dan is eigenlijk de manier waarop dit gebeurt bij bedrijven gebroken. Dus er zit er veel te veel tijd in het oppoetsen van een strategisch plan wat 3 tot 6 maanden duurt. Terwijl we al lang die klanten hadden kunnen bellen en beter bedienen. Dus je ziet dat, en wat leer je dan, is dat je als organisatie ook de stap moet durven zetten om gesprekken te voeren met klanten om te vragen van, welk probleem los ik nou eigenlijk op? In plaats van te denken vanuit je eigen bedrijfsvoering hoe het voor jou het beste kan werken. En dat is eigenlijk wel de rode draad door al die verschillende eigenlijk advies of hulptrajecten die wij doen.
6: Ik denk dat ik je begrijp. En het denken vanuit de klant, dat is wel al een oud marketingprincipe natuurlijk. Maar het is super belangrijk en nu nog veel belangrijker, want die klant is veranderd en de omgevingsfactoren zijn veranderd. Wat we wel gaan doen is, want dames en heren luisteraars, dit is belangrijke onderdelen. Zijn er, dus u kunt het beste een pen en papier erbij nemen, een beetje aantekeningen maken. Of zet die auto aan de kant. Maar zullen we even wat muziek draaien? Even ademhalen.
7: Ja, wat jij wil. Jij bent de baas van het programma. Dus,
6: Deze stem is van Gerben. Gerben die mag niet meer dan 3 vragen stellen. Hij mag inbreken. Hij is hoofdtechnicus en vertrouwenspersoon dus. De eerste plaat, die is van Bam Bam, Jamaican. Ja, vertel eens wat, waarom deze?
7: Is heel goed, maar.
5: Ja, dat is de jongste thuis, Dean. Die was eerst in de hiphop en die is nou in de muziek, in de DJ-wereld.
6: Heel goed,
5: dus die brengt allerlei nieuwe muziek. En Jugal is wel het laatste op gebied van DJ's. Die is upcoming en... dat is zeg maar de nieuwe Chesto. Ik dacht, dan neem ik dat eventjes mee. Dus jullie

0: Nou, deze plaat is gewoon niet meer te krijgen straks. Die is uitverkocht. Geweldig. Uitgestreamd.
1: Ik moet wel mijn eigen microfoon openzetten. Ik krijg nu al aanvragen inderdaad. Ja.
2: Ja? Wel leuk dat iedereen ook meedanst hier.
0: Ja, leuk hè? Ja. En Gerber kan heel mooi dansen. Patrick van der Peil, daar zitten we mee te praten. En we hebben ook serieuze onderdelen. Toch nog even om een beeld van jou te krijgen. Je bent op een gegeven moment ben je in de marketing business, weet ik wat, gestapt. Wat is er toen allemaal gebeurd? Want je bent gegroeid, je bent geestelijk, creatief en weet ik allemaal wat gegroeid, maar ook met je bedrijf.
2: Ja, dus ik heb wat mij altijd fascineert is om te begrijpen hoe bedrijven geld verdienen en hoe je dat slimmer kunt doen.
0: Ja.
2: En ik vond dat fascinerend. Bijvoorbeeld in Amsterdam heb je bij de Zeilweg heb je een restaurant en die veranderde 3 keer per jaar van eigenaar. Maar als je aan iemand vraagt die er verstand van heeft, bijvoorbeeld aan jou, die zegt dan, ja, maar je hebt geen parkeerplek in de buurt. Je hebt te weinig stoelen. Zakelijk is er niks te doen, dus je hebt eigenlijk geen goede lunchmogelijkheid. Dus van tevoren is dat eigenlijk al gedoemd te mislukken.
0: Ja.
2: En ik wilde eigenlijk altijd mensen en bedrijven helpen om dat te kunnen voorkomen. En te weten aan welke knoppen je kunt draaien. Dus toen ik begon met mijn carrière werkte ik bij Anderson. Een internationaal consultingbureau.
0: Bekend.
2: En daarna doorgegaan naar PricewaterhouseCoopers. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik geloof niet in een consultant te zijn die een rapport maakt. Omdat je dan zegt hoe het allemaal werkt. Want dat kan helemaal niet. Zo werkt de wereld niet. En die kennis heb je ook niet. Maar ik geloof wel in dat je in samenwerking daar kunt komen. Dus dat je teams bij bedrijven helpt om het samen beter te doen. En toen ben ik met een eigen bedrijf begonnen. Met als onderlegger zeg maar het businessmodel denken.
0: Ja.
2: Dus dat is een businessmodel canvas. Die vul je in en dan ga je dat steeds beter begrijpen.
0: En toen gebeurde het.
2: Toen gebeurde het. Dus daar hadden we een boek van uitgebracht. En dan verkochten we 6 miljoen exemplaren.
0: 6 miljoen exemplaren.
1: Ja. Goedemiddag.
0: Hup, Hoofddorp. Hup, halen we meer. Kijk eens aan, Patrick.
2: En kijk, dan is ook wel de vraag van wat is nou dat wat je doet. Is het dan marketing? Ja, het heeft onderdelen van marketing. Maar eigenlijk wat wij wilden doen is kijk, toen het internet begon te groeien, kwamen de nieuwe businessmodellen. Dus er kwam een Skype voorbij of een Spotify.
0: Spotify. Ik kan me nog herinneren. Ik kende jou toen een beetje en ik was uitgenodigd. En het was, dacht ik, in Leusden of weet ik waar ergens. En toen was er voor het eerst een presentatie van Spotify. Het bestond nog niet. En jij had kennissen of weet ik wat daar in Zweden.
2: Ja, mijn zakenpart destijds, haar broer die werkte bij Spotify.
0: Ja. En toen gingen ze dat vertellen wat ze gingen doen. En iedereen deed er een beetje lacherig over.
2: Ja.
0: En hoe geweldig is dat niet geworden?
2: Ja, en kijk, en dat, wat betekende dat? Is dat je in die bestaande muziekindustrie ging door het eigenlijk eerst door Apple het kapot maken van de CD. Dus uiteindelijk werden er individuele nummers beschikbaar. En uiteindelijk ging Spotify dat streamen. En ik denk dat een van de eerste in Nederland die dat echt omarmde, dat was Marco Borsato. Want die zei, ik zie dat als een nieuw kanaal waar je misschien niet genoeg geld kunt verdienen per single stream. Maar wat je wel kunt helpen om royalties te verdienen. En dat maakte dat mensen steeds minder goed begrepen van hoe ziet nou zo'n businessmodel van Spotify eruit? En moet ik me daar dan als bedrijf zorgen over maken? Dus eigenlijk wat wij dan mee helpen is door dat gereedschap kun je strategie gaan bepalen van waar wil je nou concurreren met anderen en wat kun je leren van die bedrijven. Ja, en dat begint altijd van het ophalen van het klantinzicht, zien welke problemen er zijn, maar dan dat ook goed in de markt uit te kunnen zetten.
0: Ja, ja, en luisteraars, ik moet heel eerlijk zeggen, wij hebben Patrick ook een keer gevraagd om te helpen in ons bedrijf. En ja, we hebben heel veel ervaring en we weten heel veel. En dat gaat dan om de hospitality-industrie, laat ik het zo maar even zeggen. En wat nou het fijne was, je moet je ook niet te groot voelen. Dat betekent, het is heerlijk om te leren en te blijven leren. En te blijven kijken en ruiken en voelen. En dat heeft Patrick bij ons er weer even opnieuw ingebracht van, waarom komen jouw gasten hier? Vraag het ze ook, hè. En vraag niet van, heeft u een gezellige avond gehad? Nee, wat kan ik de volgende keer nog beter doen? enzovoort, enzovoort. Ik vertaal het even heel simpel. En dan was jouw grote kracht om het hele management mee te trekken. En we hebben dan ook een presentatie gedaan aan het management nog. En op een gegeven moment werden zij enthousiaster dan dat wij waren als directie. Kijk, en dat moeten we hebben, want het moet breed gedragen worden.
2: Oké, heel interessant, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de onderwerpen die voorbij kwam door te vragen aan klanten, waarom kom je? En bijvoorbeeld één klant waar ik ook een keynote heb gedaan.
0: Ja.
2: Dat was wel eigenlijk hilarisch, want ik kreeg een sprekersverzoek uit Amerika vandaan. En die zeiden, wil jij bij ons voor een klant gaan spreken? We kunnen niet zeggen wie of waar, maar we vliegen je in, business class en dit en dat. Dus ik zei, nou prima, kom maar door. Dus op een gegeven moment raakte wat verder het proces. En zeiden ze, nou, het is voor een logistiek bedrijf internationaal. En het is bij Klaus Events in Hoofddorp.
0: Kijk, ja. Dus,
2: maar toen had ik ook de vraag aan hen gesteld van, hey, wat maakt nou dat jullie vanuit Amerika deze kant op komen? En zeiden ze, nou, je kunt dus heel makkelijk invliegen in Amsterdam. Dus het is eigenlijk een taxiritje hier vandaan. Maar één is, we hebben dan een mooie eventlocatie. Onze mensen slapen er meteen naast. Maar we kunnen ook barbecuen in het bos. En het is een bosrijke omgeving. En we willen niet te groot en niet te klein. Dus dan zie je ook wat dat maakt dat ze jullie daarvoor kiezen. Ja. En als je dat dus beter weet, dan kun je ook die Amerikaanse bedrijven aanschrijven met dat verhaal.
0: Ja, want voor de hotelbusiness bijvoorbeeld, het is niet zo belangrijk dat we hier heel populair zijn. Nee, we moeten juist in het buitenland populair zijn. Want daar zitten de gasten, daar zitten de... Maar het fijne van jouw vak is, of van jou is, dat je mensen daarop patent maakt. En moet je hard werken?
2: Nou, nu ga je een gevoelig onderwerp aansnijden. Ja. Nou, we hebben in de periode van corona hebben wij break-even gedraaid.
0: Ja.
2: Dus ik zat eigenlijk bij de verkeerde klanten. Dus de klanten met wie het heel goed en waar het hard ging, die hadden wij op dat moment niet. Maar ik denk in de periode na corona had je ook de energiecrisis, waardoor er ook veel budgetten weer werden bevroren. Plus dat AI ook zijn intrede deed.
0: Ja.
2: Dus wat ik zag in bij bedrijven is dat sommige opdrachten werden uitgesteld. De combinatie van dat niet iedereen dat AI kon omarmen, heb ik ook vorig jaar echt een hele harde reorganisatie gedaan.
0: Ja.
2: Omdat we ook, je loopt voorop met innovatie, met strategie. Maar dan moet je dat ook wel echt direct toe kunnen passen. En je moet ook zorgen dat je daar je dienstverlening gaat veranderen. Dus wij doen nu niet alleen maar een groeistrategie en we helpen in de projecten. We kunnen ook met techniek en AI ook apps, webomgevingen, hele infrastructuren bouwen en ontwikkelen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook het hele brandingstuk. Dus het is veel meer geworden, ook in onze consulting business, heel erg anders geworden.
0: En jij bent, sta jij helemaal in jouw bedrijf alleen aan de top? Of heb jij partners of collega's? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ik heb dat nu teruggebracht naar alleen ikzelf. Maar naar een veel kleiner team. Dus we hebben zeg maar een team van 5 collega's. En daaromheen freelancers die we kunnen inzetten.
0: Oké, dat ligt ook aan de opdracht die er ligt. Dan kan je ook zeggen, kijk, dat is de geschikte persoon daarvoor.
2: Ja, want kijk, je bent adviseur in de businessmodellen. Alleen het urenbusinessmodel is wel een van de minst aantrekkelijke. Dus wat betekent dat? Is als een klant zegt dat we gaan het nu eventjes niet doen, of we gaan weer een maand het uitstellen. Dan ga je gelijk je winstmarges naar de haaien.
0: Ja.
2: Dus voorbeeld Hugo de Koning van Young Capital, die hier ook in Hoofddorp in de Haarlemmermeer onderneemt.
0: Ja.
2: Die zei ook, als wij opdrachten doen en onze mensen wegzetten, als 1 maand iemand niet aan de slag is, dan ben ik mijn marge volledig kwijt. Dus ja, in onze business is dat lastig. Dus nu met je kunt versnellen met AI, dus je kunt daar wel de goede marges maken. Alleen als je extern inschakelt, zeg je, dan dit is het uurtarief en dit is het vaste bedrag. En dat is het. En als je niet wil, ook goede vrienden.
0: Ja, dus ik zal maar zeggen, jouw eigen bedrijf, daar moet je ook goed mee omgaan.
2: Ja.
0: Weten wat je doet.
2: Ja.
0: Dan heb je ook nog een radioprogramma.
2: Ja.
0: Op BNR Radio. Een populaire zender volgens mij, met een hele specifieke doelgroep.
2: Ja.
0: En wat doe je daarvoor programma, Patrick van der Peil?
2: Ja, dat heet baanbrekende businessmodellen. Ja. Dus Sean van Schagen, die is mijn host. En die kwam op het idee om een uitzending te maken uitsluitend over businessmodellen die echt het verschil maken.
0: Ja.
2: En ja, we doen dat nu bijna 4-5 jaar. En we hebben dan ook gasten van Ralf Hamers gehad, voormalig CEO van ING. Maar ook Pieter Zwart van Coolblue.
0: Ja.
2: Maar ook start-ups, scale-ups. En dan gaan we eigenlijk elke keer in een uitzending even onder de motorkap kijken hoe slim ze dat allemaal georganiseerd hebben, zodat de luisteraars weer daarvan kunnen leren.
1: En, heel gaaf.
0: En wie regelt de onderwerpen? Je bent er ook voorbereidingstijd aan kwijt, aan dat programma?
2: Ja, dus hoe het in zijn werk gaat is dat de redactie of wij zelf spotten een bepaald bedrijf of ondernemer. En die wordt dan benaderd. En in de week van de uitzending gaat John in gesprek en die maakt een script, zodat we er op hoog tempo doorkomen of doorheen kunnen. Dan meestal de avond van tevoren krijg ik hem nog om 22:30 in mijn box.
0: Ja.
2: En dan doe ik mijn voorbereiding en dan nemen we op vrijdagen om 1:00. En wat wel interessant is, dat voorheen was de radio-uitzending eigenlijk de leidende kracht.
0: Ja.
2: Maar nu is dat de podcast. Dus als we hem opnemen, gaat hij maandag in de podcasthoek. En dan op woensdag heb je dan een semi-live uitzending.
0: En hoe werkt de podcast? Moeten mensen betalen om te luisteren? Of is dat...
2: Nee, het is gewoon gratis beschikbaar. Dus je kunt daarnaar luisteren. En we hebben ook onze... radioprogramma wordt meerdere keren per week uitgezonden. Als je wel eens 's nachts in de taxi zit,
0: ja,
2: je komt uit de kroeg, dan heb je een grote kans dat dat je mijn stem hoort.
0: Ja. Nou, dat is met dit programma ook zo, hè? Dat,
1: voor mij nog een even interessante vraag. Ik mag af en toe inbreken.
0: Ja, drie zit er al.
1: Wie doet dan de techniek? Doe je dat zelf?
2: Ja. Ik niet, alleen Sean doet dat. Dus wij zitten dan in een vergelijkbare studio als dit. En Sean zit dan ook in de knoppen en die mixt hem dan uiteindelijk ook af.
1: Okay,
2: dus we knippen niet heel veel, alleen wel de stopwoordjes. Dus ik heb een stopwoordje uiteindelijk, dus die moet er ook vaak uit.
0: Oké, nou wij knippen wel heel veel.
1: Ik heb nog geen stopwoordje ontdekt trouwens.
0: Luisteraars, dit programma, de opname duurt zo'n beetje 3,5 uur. We zenden een klein uurtje uit, want er wordt zoveel onzin verteld. Patrick, het is ook belangrijk dat jij, als jij met klanten bezig bent en presenteert, je ideeën presenteert of vertelt, antwoorden geeft, dat je er zelf ook een beetje goed en fris bij zit. Patrick, wat doe je daaraan? Wat doe je eraan? Doe je nog wat aan sport of ontspanning? Of, we moeten je leren kennen.
2: Ik heb eigenlijk al mijn leven lang een abonnement, alleen ik ging daar nooit naartoe. Dus kijk, eigenlijk...
0: Dat is van de sportschool, neem ik aan. Ja, het zou ook iets anders kunnen zijn.
2: Nee, maar Kelly die zegt ook altijd van... je moet wel echt iets gaan doen. En je merkt ook wel dat je ouder wordt. En dat het nog veel belangrijker wordt. Maar kijk, wat ik had in die periode 3 jaar geleden... Toen was ik knijterhard aan het werk. Ik ging om 5:00 op en om 6:00 aan de bak... om te zorgen dat we die opdrachten binnen konden krijgen... Maar dat was uiteindelijk onhoudbaar. Ja, dat was haalbaar.
0: Dat werkt op een gegeven moment niet.
2: Dus dan werk je eigen daar het hobby. En op het moment dat je die reorganisatie doorgaat ook. Alleen nu is het wel meer te overzien. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het fijner om met een kleine team te werken. Met een beperkt aantal klanten waar we veel zijn. In plaats van dat we echt 30 opdrachten tegelijk doen.
0: Ja, maar je ontwijkt mijn vraag een beetje. Wat ga je nou doen een beetje in die conditie?
2: Nee, dus ik heb nu zeg maar het abonnement ook echt verzilverd. En dat is wel een leuke sportschool, want het heet Train More. En het zit in Amsterdam. En elke keer als je gaat er een euro van je abonnement af.
0: Heb jij dat verzonnen?
2: Nee.
0: Hij is wel grappig.
2: Nee, maar kijk, je moet denk één ding met die hele gym. Er is niet zoveel aan. Alleen wat je moet doen, is dat je denkt, oké, de mindset is, ik ben daar. En daar ben ik daar een uur. En dan doe je oortjes in en je luistert bijvoorbeeld deze podcast. Maar dan heb je ook even tijd voor jezelf.
0: Ja, maar luister nou maar voortaan lekkere muziek die een bepaald ritme heeft. Want dat scheelt enorm met je sportprestatie. En dames en heren, komt u Patrick tegen ergens? Dan vraag dan, hoe was het op de sportschool? Want we moeten hem een beetje aan het werk zetten. Goed, we gaan weer even naar muziek toe. We gaan, wat krijgen we nu weer voor muziek? Hey Now, zegt dat wat? Zegt helemaal niets?
1: Ja, die stond in mijn lijstje.
0: Ja.
1: De Tennessee Remix.
0: Nou,
1: We gaan hem gewoon luisteren.
0: We gaan hem luisteren, dames en heren. Dit is een programma vol verrassingen.
2: Ja, maar denk zo meteen even wat mijn reden was om deze af te spelen.
0: Ja, jouw broer heeft een programma vol verrassingen, maar wij hebben vol verrassingen.
3: Rick Claus met Ondernemend Maar op Meer Radio.

0: luisteraars. Luisteraars van meer radio, dus is het heel wat andere muziek, hè? Die Patrick van der Pijl, die maakt ons een beetje wakker. Maar ik moet wel zeggen, het is wel lekker allemaal. Goed, we zijn nog in gesprek met Patrick van der Pijl. En we proberen van verre kennis tot vriend te worden met Patrick. Dus u heeft er al de tip gehad van als je hem tegenkomt, vragen. Hey, hoe was het op de sportschool? Maar we gaan nog even verder over je werk en over alles wat je doet. Want je bent heel veelzijdig. Je sprak al even over AI, over artificial intelligence. Ja. Hoe gebruik jij dat in het werk? Of en ook privé? Geef eens wat voorbeelden.
1: Privé gebruik ik het eigenlijk niet. Alleen zakelijk passen wij dat wel toe. Dus wat het eigenlijk... Kijk, als je over nadenkt... Je moet van tevoren wel echt heel goed nadenken hoe je AI inzet. Want ja. Als je kijkt naar AI... Kijk, wij zijn nog steeds mensen en wij kunnen de richting aangeven. We kunnen de zaken interpreteren. En waar AI goed in is, is hele complexe dingen snel te kunnen analyseren. Daar kun je ook de snelheid in krijgen. Maar bijvoorbeeld, waar je in het verleden veel tijd kwijt was om marktonderzoek te doen. En al die rapporten bij elkaar te zetten. Dat gaat nu razendsnel.
0: Ja, moet je ook zeker gebruik van maken.
1: Ja, want het is anders zonde van je tijd en dus ook van je geld. Maar bijvoorbeeld wat ook wel interessant is, is dat je ook bepaalde personen kunt maken, digitaal. Waardoor je eigenlijk ook die klantvragen en het onderzoek ook al gewoon met een AI agent kunt doen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, mijn bedrijf, ik verkoop, wat zullen we eens bedenken?
0: Wat zullen we bedenken? Autobanden?
1: Autobanden. En
2: nou, bloembollen, zeggen we.
1: Ja, of autobollen of bloembollen. Dan is de vraag van, wat we al eerder over hadden. Welk probleem los je op? Maar daar kun je al nu de uitvragen doen.
0: Ja.
1: En omdat AI dat ook al wel voor kan sorteren. Dus je bent eigenlijk veel sneller en veel beter voorbereid.
0: Ja.
1: Maar ga dan nog een stapje verder. Dan kun je eigenlijk ook een AI agent inzetten. Om je hele marketing voor je te doen. En dat is bijvoorbeeld wel een interessant gegeven. Als je kijkt naar Shine. Ik denk dat iedereen dat businessmodel wel kent. Al die troep die voor hele lage prijzen bij jou thuis wordt.
0: Onze luisteraars niet.
1: Nou, dat is dus een Chinees merk die eigenlijk voor hele lage bedragen bijvoorbeeld telefoonhoesjes kan sturen of kleding.
0: Oké.
1: Maar echt heel lage bedragen. Kijk, wat zij doen is dat zij vanuit de markt alle informatie ophalen van wat zijn nou interessante en aantrekkelijke producten die mensen kopen. Op basis daarvan maken zij alternatieven, allemaal met AI. Dan laten ze een kleine batch produceren. Dus stel dat bepaalde autobanden zouden zijn. Ja. Dan gaan ze meteen op de website kijken welke traffic dat wordt gegenereerd. Dus is het wel of niet populair? En dan pakken ze meteen door om het niet meer te produceren. Of in een kleine batch of in een hele grote batch. Dus je ziet eigenlijk dat die hele marketingfunctie compleet aan het veranderen is door AI. Dus je gaat wat influencers denken, wat ze zeggen, wat ze beleven. Dat trek je uit de markt.
0: Ja.
1: En dat ga je meteen voorsorteren voor jouw bedrijf.
0: Je legt het heel goed uit. Ik ben er blij mee. Wat ik trouwens in privé... Ik moest pas een soundbar aansluiten op een televisie. En dat was een hele oude soundbar. En op een gegeven moment had ik de stem van AI te pakken. En de mannenstem. En daar zat ik mee te kletsen. Ik zeg, ik moet dat en dat doen. Hij zegt, dan gaan we dat even stap voor stap doen. En ik had hem op de speaker staan. Mijn dochter kwam binnen en die dacht dat ik met iemand van Sonos in gesprek was. En op een gegeven moment zei hij ook, je moet niet zelf gaan klungelen. Doe het nou rustig aan. En waar zit je nu? Nou, het was fantastisch. Maar goed, de voor- en de nadelen moeten we goed beseffen. We gaan verder met het programma. Ook dat brein van jou, dat is dus constant in beweging. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja. Maar wat is nou een misverstand over jou of over je bedrijf of over wat je doet, wat je iedere keer toch weer moet uitleggen? Want ik hoef je het nu één keer, kan je het zeggen, en dan weet heel Haarlemmermeer het. Nou, als die het weten, want er valt ook Schiphol onder, hè? Dan weet iedereen bijna. Patrick, wat is een misverstand over jou of over je bedrijf wat je regelmatig moet uitleggen?
1: Nou, ik denk dat ik geen adviseur ben. En ik weet het ook niet beter. Ik denk dat wat we wel heel goed doen is dat we kijken wat er om ons heen gebeurt. Maar dat je eigenlijk methodes gebruikt om dat goed te kunnen doen. Voorbeeld, als jij nu een nieuw horecaconcept bedenkt,
2: ja,
1: dan is het idee prima, want

0: kunnen eten. Dat er blijkbaar duidelijkheid is. En dat mensen ook bereid zijn te betalen. Dus het bedrag klopt ook. En het zit gewoon elke avond vol.
1: Ja.
0: En dus wat betekent dat? Is dat je continu de vraag voor jezelf moet stellen. Als je in die business zit. Los ik een groot probleem op? Is het groot genoeg? En ben ik daar onderscheidend? En heb ik dan het bewijs dat het dan ook zo is? Dus het is continu op die manier te gaan werken.
1: Ja.
0: Dus het is veel meer eigenlijk een soort discipline in de sportschool.
1: Ja, maar je legt het goed uit. Ik begrijp het. Begrijp jij het ook, Gerben?
2: Ja, zeker.
1: Mooi zo.
2: Nee, ik denk dat je het over enjoy hebt, of niet?
0: Nee. Het zit aan de overkant bij...
1: Dat is een andere club, enjoy. Daar heb je niet all you can... Ik weet niet welke club het is, maar ik mag daar niet komen.
2: Goed, laat maar.
0: Ja. Nee, dat is meer een buffet. Terwijl dit is gewoon een restaurant, dus je wordt echt bediend.
2: Okay.
0: En het drankje zit erbij in.
2: Dan moet ik eens heen gaan.
1: Nou, kijk, daar begint het al. We gaan verder. Over sporten hou je het... zijn er wel sporten die je volgt, die je leuk vindt om naar te kijken?
0: Ja, voetbal vind ik wel leuk.
1: Wel leuk.
0: Nou... Kijk, als je ziet zeg maar, dat de snelheid wordt bepaald door het swipen op je telefoon, dan is zo'n 90 minuten natuurlijk knijterlang.
1: Ja, ja.
0: En er is zoveel als alternatief wat je kunt kijken van Netflix tot noem het maar op. Dus ga je nog echt hele voetbalwedstrijden uitkijken? Ik denk het niet. Dus dat vind ik jammer.
1: Ja, en heb je ook helden, sporthelden, waarvan je zegt, nou, heb ik zo'n bewondering voor, dat vind ik zo'n mooie figuur of wat dan ook?
0: Ja, ik vond Johan Cruijff echt altijd bij uitstek een mooi figuur.
1: Ja, logisch.
0: We deden wel eens een keer een workshop voor de Johan Cruijff Foundation.
1: Ja.
0: En, want hij zei, als ik er straks niet meer ben, kan de Johan Cruijff Foundation ook gewoon door zonder mij.
1: Heel belangrijk.
0: Toen hebben we zeg maar een BIS-model sessie gedaan, dus dan heb je die 9 bouwstenen waar je erheen moet. En hij kwam na afloop van de workshop voorbij. En dus ik wilde het toch even uitleggen. En weet je wat hij zei? Hij zegt, nou, ik denk dat het veel eenvoudiger kan. Ik zeg, oh, wat doe je dan? Hij zegt, nou, je hebt een klant of je hebt het niet.
1: Hij had wel altijd het laatste woord, hè?
0: Ja, ja.
1: Hij had echt altijd het laatste woord.
0: Maar ja, zijn zoon die doet het nou echt knijtergoed bij Ajax. Van... Even een winter doorheen gejaagd.
1: Fantastisch. Ik heb gisteren een interview gezien en die jongen weet wat hij doet. Maar hij weet ook wat hij zegt. En eindelijk, ja, ook daar hou ik erg van. Iemand met common sense en gewoon open en eerlijk en duidelijk.
0: Maar dat is ook wel mooi. Kijk, ik denk dat... Kijk, wat hij ook zei is... wat we altijd gedaan hebben, dat heeft ons verder niks gebracht. Nee. Dus het is al 4 jaar zonder prijzen, dus we moeten uit een ander vaatje tappen. En dat laatste, dat zie ik ook steeds meer bij die bedrijven terug, is nu ook door AI. Kijk, je kunt niet meer doen wat je nog doet. Nou ja, voor sommige bedrijven misschien wel, als je niet zoveel met techniek of AI te maken hebt. Maar
1: ja.
0: Je moet uit een ander vaatje tappen.
1: Ja. Politiek. Hoe zit het daarmee? Bemoei je met politiek? Heb je politieke ambities?
0: Nee, bij politiek is bij mij echt nul.
1: Nul? Ja. Je bent ook nooit gevraagd voor...
0: Nooit gevraagd.
1: Kom eens mee naar Den Haag of wethouder in Haarlemmermeer.
0: Nee. Ik heb wel Mark Rutte een paar keer ontmoet. Een buitengewoon... Ja.
1: Gezellig.
0: Ja, onwijs aardige man. Heel veel kennis, heel slim.
1: Ja.
0: En ik denk dat er altijd wordt onderschat welke kracht hij heeft. Maar dat zie je nu ook bij de NAVO terugkomen. Maar ik vind eigenlijk dat het hele politieke systeem ook niet meer van deze tijd is. Weet je, dus als je kijkt naar hoe lang het kost of hoeveel tijd het kost om beleid te maken. En dat het ook gestoeld is op allerlei verkeerde uitgangspunten. Ik bedoel, waarom gaan we dan weer die BTW verhogen op hotelovernachten?
1: Bijvoorbeeld,
0: en dan moet het allemaal. Daar begrijp ik gewoon niets van.
1: Nee.
0: Dus als je de businessprincipes zou toepassen, zou het veel beter zijn om heel veel problemen door ondernemers op te laten lossen.
1: Ja.
0: In plaats van door een politiek apparaat.
1: Nou, het grappige is, zoals die BTW, dat gaat dan even over hotels. Maar je hebt ook met al die bedrijven langs de grenzen en dergelijke. Dat je ziet dat een hele hoop verhogingen minder geld in het laadje brengen bij de staat. Dan dat die verhoging naar hun toe komt. En iedereen waarschuwt daarvoor van tevoren. En hetzelfde is met de hele huursituatie en dit box 3 verhaal enzovoort enzovoort. Iedereen waarschuwt van tevoren, maar dan is er bijvoorbeeld een Hugo de Jong die ja, leuke schoenen vindt hij belangrijker dan andere dingen. En maar daar zit toch dan een man of een vrouw compleet op een verkeerde plek die anderen wel

0: weet te overtuigen. Maar die hebben ook allemaal hun agenda's. Maar eeuwig zonde. Maar goed, hoe het wel moet,
1: ja,
0: dat weet ik ook niet.
1: Jawel.
0: Ik denk dat...
1: Bijvoorbeeld, als jij hier voor het zeggen hebt in de gemeente Haarlemmermeer. Ik zou het aantal vluchten bij Schiphol gewoon verdubbelen. En zeggen, als dit nou ons speerpunt is... Ja. Wij gaan die regels allemaal weghalen en we gaan het verdubbelen. We gaan het heel makkelijk maken dat bedrijven zich hier kunnen vestigen. We gaan niet meer die idiote tarieven regelen op Schiphol zelf. Want het is natuurlijk
0: bizar. Ja.
1: En dat is wat jij dan ook zegt. Kijk, dan kan er groei ontstaan. Want dan zeggen bedrijven, oh, maar dan wil ik me hier wel vestigen. Want is dit de gateway naar verder in Europa.
0: Ja.
1: En ik werd er ook door geïnspireerd door een opdrachtgever die wij hebben in Dubai. En dat is zeg maar de GDRFA. En dat is eigenlijk de autoriteit die visa's uitgeeft.
0: Ja.
1: En wat zij zeiden is, wij innoveren met de overheid in 90 dagen. En we hebben een versnellingsprogramma. Ik denk, nou, dat is niks nieuws, want alle bedrijven hebben versnellingsprogramma's. Wat zij zeiden, als er een nieuwe wet voorbij komt,
0: ja,
1: dan is het dus binnen 90 dagen geïmplementeerd en geregeld.
0: Kijk.
1: Maar zij laten de business verder los. Dus zij rekenen 0% voor bedrijven, voor het handelen, et cetera. Dus je ziet dat dan enorm veel reuring gaat beginnen en gaat komen. Terwijl hier zitten we alleen maar met het vingertje te wijzen op wat het allemaal niet is.
0: Ja.
1: En dan heb je dan een dramatische concurrentiepositie binnen Europa, maar ook vanuit Europa naar de andere landen.
0: En bij de Belastingdienst is het zelfs zo dat sommige belastingen gaan niet door, omdat de Belastingdienst zegt, wij kunnen het niet verwerken. Wij weten, nou ja, hoe is het mogelijk?
1: Ja, maar dat is niet meer van deze tijd.
0: Dat is niet meer van deze tijd. Oh, er valt toch wel hoop te doen, Patrick. Buiten de spotlights, als je nou thuis bent, ben je dan een beetje gezellig? Of ben je vermoeiend, saai? Of ben je interessant? Ben je lekker bezig met je gezin?
1: Ik denk
0: je mag
1: het
0: zelf, antwoord zelf geven. Hè?
1: Nee, ik denk dat ik niet zo heel gezellig ben geweest. Dat we best wel veel druk hadden om die business om te gooien. Ik vind het altijd wel fijn om ook in weekenden echt helemaal niets te hebben of niets te plannen. Dus ik heb ook echt een hekel aan verjaardagen. Dus mocht je dat aan me vragen, ik kom niet.
0: Nee.
1: Ik vind het altijd zonde van je tijd, want dan degene die jarig is, die spreek je niet. En dan komen alle andere mensen voorbij die je daarna nooit meer ziet. En
0: maar
1: spreekt.
0: Dat is een beetje met begrafenis ook. Hè? Ja. Dan gaat iedereen tegen die kist aan praten en doe dat lekker van tevoren.
1: Ja, vertel eens van tevoren wat je afscheidspeech is.
0: Ja.
1: En deel
0: ik heb
1: iemand.
0: Het nu twee keer meegemaakt. Dat iemand waarvan bekend was dat hij het niet meer zou redden. Dat we van tevoren met die persoon gesproken hebben. En iedereen was natuurlijk bloednerveus. Maar het mooie was dat die persoon vond het geweldig. En het werd nog, klinkt raar, het werd nog gezellig ook.
1: Je was toch het mooiste cadeau wat je
0: dat is het mooiste wat er is. En hoe erg is het niet om daar tegen een kist van, oh, je was zo goed en je was dit en je was dat. En goed. Maar als ik jarig ben, Patrick.
1: Je hebt me nooit uitgenodigd.
0: Dus nee, maar ik moet volgend jaar moet ik het wel vieren, want dan word ik 70. Wat? 70? Ja, 70.
1: Dat zou je echt niet zeggen.
0: Nee, dankjewel. Nee. Maar ik doe het altijd zo. Kijk, dan heb ik de mazzel natuurlijk dat ik bowlingbanen tot mijn beschikking heb. Maar ik heb het al. Ik doe het al een jaar of 20. Dan doe ik het op zondagochtend om 11 uur. Dan wordt er gebold tot 12:30.
1: Ja.
0: En daarna gaan we lunchen. En om 3 uur, 2 uur, 3 uur, dan mag iedereen weg. En het leuke is, op zondagochtend kan bijna iedereen. En met dat bowlen kom je dus wel in gesprek met elkaar. En met ook andere mensen. En ik doe niet mee, want anders win ik. Dus Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, ook met verjaardagen, je moet er inderdaad wel over nadenken.
1: Ja.
0: Want wat heeft het voor zin als je niemand spreekt of niemand...
1: Je moet je verjaardag gewoon ontwerpen als een experience.
0: Maar ik merk toch
2: ik
0: wel aan
2: zeggen,
0: je...
2: een plaatje.
0: Een plaatje, wat hebben we? Oh, One More Time. Waarom die? Weet je ook niet of wel?
1: Jawel, wow. Kijk. Ik vind dat je, kijk, als je dan het over verjaardagen, over feestjes, dan wil je eigenlijk nog eentje. Of je wilt gewoon nog een keer. Dus dit is eigenlijk gewoon een feeststemming om maar constant te blijven gaan.

0: Je hebt goede muziekkeuze, Patrick. One More Time, wat een lekkere muziek. Lieve luisteraars, we zijn al een beetje, weet je, gaan een beetje afronden met het programma. Dus we gaan nog een paar vragen stellen die we eigenlijk altijd stellen aan onze gasten. Beste Patrick, wat zouden jouw vrienden van vroeger zeggen als ik aan hun zou vragen, wat typeerde Patrick nou eigenlijk? Wat was het voor jongen? Rustig?
1: Nee. Nee, ik was wel het meest luid in de klas.
0: Ja?
1: Dat was natuurlijk ook wel makkelijk, want mijn broer deed ook mee.
0: Oké, ja.
1: Dus,
0: en jullie werden inderdaad alleen ook wel door elkaar gehaald? Of,
1: ja.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat ik had toen. Stond ik op een brug en toen kwam een bootje voorbij. En toen spuugde ik in dat bootje en ik was daarna al weg.
0: Ja.
1: En toen zagen ze mijn broer, toen namen ze hem te grazen. Of we hebben ook wel...
0: Terecht ook.
1: Ja.
0: Nee,
1: maar... Maar was wel gewoon druk en aanwezig en ondernemend. En eigenlijk altijd wel met bijbaantjes. En,
0: ja. En had je een bijnaam vroeger?
1: Ik denk dat ik er twee had. Eén is Pijl, maar dat is natuurlijk makkelijk met achternaam.
0: Ja.
1: Maar de andere was Knabbel.
0: Knabbel. En de andere was dan?
1: Babbel.
0: Ja, geniaal. Die dat verzonnen heeft?
1: Dat heeft Fred Wurpel verzonnen.
0: Ja?
1: Dus wij waren...
0: De bloemen.
1: Ja. Dus wij waren een jaar of 12 en er moesten er van die eikeltjes op draad gezet worden. In de tijd naar kerst toe.
0: Ja.
1: En dan zaten wij bij hem achter in de winkel en daar waren we dat aan het doen. En vond hij dat wij Knabbel en Babbel waren.
0: Ja, Bas in Adriaan. In Duitsland ook heel bekend, hè? Niet? Bas in Unt Adriaan. Nou, een hele slap is dit. Het is een hele slap, maar hij moest er even doorheen. Goed, heel snel nog. Stel, je krijgt van ons... Nee, je mag een standbeeld oprichten voor iemand. Die jij bewondert. En die gaan we hier op die rotonde in Hoofddorp neerzetten. Want dan kan je ook, als je het heel mooi vindt, kan je nog een extra rondje doen en zo. Dat is wel leuk. Heb jij iemand in gedachten die je daar wil neerzetten?
1: Oh, dan moet ik ook een lokale...
0: Nee, het hoeft niet lokaal te zijn. Nee, het mag ook gewoon internationaal zijn. De paus mag ook. Zou hem niet kiezen, maar het zou kunnen.
1: Ja, dan denk ik toch dat ik Obama deze kant op zou halen. Ja.
0: Vind ik helemaal terecht. Heel goed, ja.
1: Want ik weet niet of ten eerste die man het een... maar ik denk dat... Ik vind Mark Rutte ook vergelijkbaar heel ander niveau. Maar qua land en omvang. Alleen Obama heeft ook gewoon een reputatie. Die is crystal clear.
0: Ja.
1: Die kan je nooit ergens op betrappen. Alleen de manier waarop hij werkt en denkt. En iedereen eigenlijk altijd samen wil brengen. Ik heb één keer bij hem in de zaal mogen zitten... dat was buitengewoon inspirerend.
0: Ja.
1: Het is echt heel erg jammer dat je eigenlijk nu compleet de opposite hebt zitten.
0: Maar ook volledig de andere kant op. Ja, maar dat gaat er wel een keer over. De laatste plaat, dit is de afscheidstune, maar de beste luisteraars. Patrick van der Pijl was onze gast. Patrick, hartelijk dank.
1: Ja,
0: maar we gaan eruit met jouw laatste plaat, met jouw keuze. En die mag je zelf aankondigen. Gerben, Kersen, hartelijk dank voor de techniek. Die was
2: graag gedaan.
0: Fantastisch, zoals jij dat kan verzorgen.
2: Ja, dat kan echt iedereen anders. Ja.
0: Patrick van der Pijl, hartelijk dank. Je was een zeer gewaardeerde gast. We hebben je beter leren kennen. En je weet het als iemand jou tegenkomt. Hoe was het op de sportschool, Patrick?
1: Ja, dus dan...
0: De laatste plaat.
1: Laatste plaat, Rufus Wainwright.
0: Ja.
1: Kent eigenlijk niemand. Maar die maakte een nummer over dat hij teleurgesteld was in Amerika... in de tijd van George W. Bush. Dat had te maken met de Irakoorlog.
0: Houd kort.
1: Ja. George Michael die heeft toen dat nummer opnieuw ingezongen.
0: Ja.
1: En die was teleurgesteld omdat hij betrapt was op het toilet in Amerika.
0: Kan gebeuren.
1: Alleen ik vind ook wel dat wij nu ook teleurgesteld zijn in Amerika. Dus dat mag nu wel even gedraaid worden.
0: Dankjewel, Patrick.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Top muziek.

0: en de nacht bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.

0: gewoon helemaal van voor naar achteren. The Rookers en Good Times.
1: Let her go.
0: Welkom bij de Funk Factory. Het is even na 7 uur. Wat was het even lekker toch? Even bijkomen. Je hebt ongetwijfeld gegeten. En dat betekent dat ik een uurtje lang de beste soul en funk gewoon lekker aan je oortjes geeft. Gewoon het ter genot. Weet je, ik kan meeschrijven voor de afdeling administratie. Welke platen weer vandaag weer nieuw bijkomen in jouw lijstje. Ja, zo simpel is dat inderdaad. Want jouw Spotify-lijst groeit per week inderdaad. Ja, zometeen ook onder andere een nieuwe plaat van The Nice Guys met Bobby Saint. Komt er voorbij. The Womack Sisters, die zou je ook nog nooit hebben gehoord. De T-Hard Tones, we moeten even goed zeggen. T-Hard Tones, die komen voorbij onder andere. En Mama's Gun, nou, genoeg om even mee te schrijven dan het komend uur. Met ook op het einde van het uur nog even een speciale mededeling. Hoe of wat dat is, dat laat ik je zometeen weten. Nou, zometeen voor jou onderweg. T-Hard Tones dus, met Don't Forget Me Love. Maar dit is nu eerst Otis Kane.

Nieuwe muziek van T Hart Tones en Don't Forget Me Love. Hij is nou een klein weekje oud. Ja, het is echt nieuwe muziek inderdaad te noemen. En daarvoor Otis Kane met Let Me Love You. Nou, ik hou van jou als luisteraar natuurlijk. Sowieso, want ja, jij bent een beetje het hart van mijn muziekziel. Om jou hier elke week weer nieuwe muziek te geven, is op meer radio. Zometeen voor jou onderweg, de Womack Sisters. Nou, niet van Womack en Womack. Nee, die niet, zeker niet. The Nice Guys met Bobby Saint komt er ook nog aan met Phoenix. Dit is de nieuwe ook van Leon Bridge. Light the Way. Nou, dat is een beetje zo handig dat je sommige mensen een beetje de weg wijst. Die hoor je hier zo bij The Funk Factory.

Bobby Saint en The Nice Guys. En dat heerlijke mooie prachtige Phoenix hier zo bij de Funk Factory op de donderdagavond, zoavond. En daarvoor ook nog The Womack Sisters met Monster. Ja, dat zijn niet de dames van Womack en Womack. Nee, dat zijn toch hele andere dames die je dan voorgeschoteld krijgt. Even een kleine inblik. Wie zijn ze dan, deze dames? Nou, ze komen uit L.A. Ja, Amerika inderdaad. Je zal het niet verwachten. Het heeft toch een beetje het gevoel van alsof ze al meer dan 40 jaar in de muziekwereld zitten. Maar ja, dat zitten ze niet. Het is een lekkere plaat toch wel. Ja, een beetje die L.A. sound. Of een beetje de zon ondergaat. En het zijn wel nog de Grand Tardes van Sam Cooke en Bobby Womack inderdaad. Dus het komt wel van die familielijn af. Maar je hoort er wel terug in die stemmen van deze dames. Wat een geluid. Echt lekker om naar te luisteren. Ook lekker om naar te luisteren is na het nieuws van 7:30. Want dan zometeen heb ik Bella Brown en de Jealous Lovers met Stay Too Long. Die komt eraan voor je. Maar dit is nu eerst de Supertrack van vorige week. De laatste was dat ook wel. Want ja, we gaan de Supertrack niet meer doen. Er komt een nieuw platform komt eraan voor lokaal talent. Dat betekent, ben jij artiest? Hè? Ben jij misschien wel zanger? Singer-songwriter, Nederlandstalig artiest met voor de feestcafés noem ik het maar even, de feesttenten. Nou, meld je dan gewoon aan. Dat kan, hè, bij ons op onze website op Meer Radio. Op het formulier kan jij je aanmelden. En dan maak jij misschien wel kans om dan elke twee weken toch uitgekozen te worden als dan de lokaal talent van de week, of misschien wel twee weken als wij het heel goed vinden. Dus meld je aan, is jouw track echt superieur? Dat betekent dat wij jou misschien dus vaker gaan draaien. En ik zal het wel een beetje stiekem leuk vinden als het een beetje misschien in de soul, in de funkhoek zou kunnen zijn. Want ik ben natuurlijk wel zo'n liefhebber ervan, van deze muziek. Ik zal het zeker niet aanraden om even op onze website sowieso te kijken op meerradio.nl. Goed, zometeen dus Bella Brown en de Jealous Lover. Nu is Carol G en Bruno Mars. En dit is Still.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club To Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 9. Club To Date. Op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM. DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Bella Brown en Jealous Lovers hier zo op Meer Radio. En ja, Stay Too Long. Soms heb ik dat gevoel ook een heel klein beetje, hoor. Nou, niet altijd. Als je soms op zo'n verjaardag dan zit en dan denkt... waar is hier de nooduitgang? Denk je dan, nou ja... Ja, ze is wel een paar jaar al bezig. Ze zit onder de LRK Records, zitten Bella Brown en The Jealous Lovers. Ja, die komen dus uit L.A. Ik heb een beetje Amerika-vibe vandaag weer uitgekozen voor deze show. Ook dus een nieuwe track van het afgelopen maand uitgebracht. Ja, en, ik zal zeggen, kijk even voor de moeite of misschien deze artiesten... dan misschien wel binnenkort hier zo in Nederland misschien eens een keertje komen. Want Paradiso is dan vaak wel de plek... over de Melkweg waar deze soort artiesten dan staan op te treden. Nou, dus de tip van mij. Hey, zometeen voor jou onderweg. Dedication, even een oudje van hun, van Darling, I Think About You. Die komt er zometeen aan. Dat is nu eerst Happy Deckers en I Believe. Maar ik denk het ook wel. Nieuwe plaat die je hier hoort bij The Funk Factory.

ik denk dat je dit bijna echt helemaal niet hoort hier zo op meer radio. Ik vind het wel eens een keertje leuk om dit een keertje te rijden van Delegation. Darling, I've been thinking about you. Nou, wat een liefdeslied uit 1979 alweer. Het is een behoorlijk lange tijd alweer geleden in dit geval. Ik kan wel zeggen, voor mijn tijd. Al klink ik misschien niet zomaar goed. Een bekendste hit was natuurlijk Put a Little Love on Me. Die hoor je regelmatig komen bij Martin. Ik denk, doe eens een keer een B-singeltje van het album Eau de Vie. Wil je dat in die plaat nog in de tweedehands bakjes vinden, dan is dat in ieder geval een tip. Daarover gesproken, ik weet dat bij het C-punt, er is een beurs, een platenbeurs. Ik zal even kijken, er is namelijk op een zaterdag is er een platenbeurs, namelijk op 12 september. Dat is al heel snel natuurlijk, dat is, binnen no time zit je er zo... Dat betekent niet deze zaterdag, maar volgende week zaterdag is het bij de passage van het C-punt, de platenbeurs, tussen 11 en 5 uur. Ja, het wordt dus door Infront Records gehouden. Je kan je ook aanmelden als misschien verkopen voor de tweedehands vernieuw. Maar de kosten daarvoor zijn €25. En dan meer informatie vind je ook op infrontrecords.nl van onze vriend Thijs. Ja, vriend van de show ook wel. Hey, zometeen voor jou onderweg komt eraan Mama's Gun, The Proof. Die hoor je binnen nu een paar tellen. Dit is nu eerst Stevie Wonder. And can we fix our nation's broken heart? Ik denk dat dit een beetje wel hoe het gevoel is bij onze natie. Dit jaar kunnen we dit nog fixen allemaal.

Mama's Gone. En The Proof hier zo op Meer Radio. Niks meer te proeven voor vandaag inderdaad. Het een heerlijke playlist zoals het allemaal. Wie het allemaal terugluisteren kan op meerradio.nl. En dan slash uitzending gemist. En dan kan je het helemaal terugluisteren dit uur. Kan je maandag weer lekker op kantoor aan je collega's die morgen vrij zijn. Lekker het even laten horen. Nou, Robert had weer zo'n goede playlist. Moet je even horen. Maar dat kan in dit geval. Al is het wel zo dat ik een... ja, toch wel een beetje een treurige mededeling misschien heb te melden. Want het gaat nog maar, en dan ga ik het even uittellen... 1, 2, 3, 4 uitzendingen nog maar duren. Dat de Funk Factory gaat stoppen. En dat heeft ermee te maken dat wij een nieuw beleid hier bij Meer Radio gaan doen. Dat wij ons meer gaan focussen op nieuws onder andere. En ook om de ruimte te maken voor de collega's. Gaan we dus ook ervoor zorgen dat we zeggen van... per 1 oktober gaan we meer ruimte maken om meer programma's te kunnen bieden... met meer content ook in het onder andere. Dat betekent dat ook dat de Funk Factory dan houdt op met bestaan. Heb jij nog verzoekjes? Laat het even weten via studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. Of stuur een appje naar 023-4x5-900. Die krijgen wij zeker te zien. Wil jij nog bepaalde platen horen in de komende 4 weken? Laat het mij even weten. Want ja, het is nog geen einde natuurlijk. We hebben nog 4 uitzendingen te gaan. Dan gaan we afsluiten met een live uitzending. Hier zo op Meer Radio. Goed, dat was hem voor vandaag. Zometeen Jeroen en Dennis met The Soul Kitchen. Heel veel plezier zometeen met de heren van Fatsoen, zeggen we maar. En ik ga het lekker afsluiten met Naoma en Treat Me Like a Star. Ik zeg tot volgende week bij een nieuwe Funk Factory.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
5: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
4: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
6: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
4: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: ik zag je wel meedoen daar. Beetje swingen op Gare du Nord uit 2007. Het is helemaal geen hit geweest dit, maar het is echt een Soul Kitchen plaat. Latin Jazz. Hey Jeroen.
1: Hey Dennis.
0: Hey, goedenavond.
1: Ja, ik was al even aan het voorkuggen.
0: Lekker.
1: Goed, even de keel schrapen.
0: Lekker kuggen, ja, precies. Ja,
1: we gaan 2 uur lang swingen, dus ja, dan moet er natuurlijk gepraat worden.
0: Hey, de eerste lekker is al gevallen. En ik heb dit eerste half uur alleen maar jaren 90. Ik dacht, ja, even een beetje afwisseling. En toen keek ik, dan was het alleen maar jaren 90.
2: Kitchen. Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.
3: You're listening to the Soul Kitchen.
2: Dennis en Jeroen.
0: Met zometeen Michael Jackson en Arnhems Gewijs. Ken je dat nog?
1: Ja, ik ken de naam.
3: This is the Soul Kitchen.
1: Ik moet even horen hoe het ook alweer klonk.
0: Van heel lang geleden. Volgens mij, als iemand het kent, dan is hij het al vergeten, denk ik. Hier staat 96, Todd Terry en Keep on Jumping. Het stond vandaag trouwens in de tipparade.
1: Ja, leuk.
0: Nummer 2. In 1996, ja. Dankjewel trouwens, Robert. Was weer lekker. Nog een paar keer, maar ja, jammer.

mega groot producer in de jaren 90. Todd Terry, die ook op zijn eigen naam wel zo dingetjes deed. Zoals dit, Keep on Jumping uit 1996. Nou, we gaan de tijd nog even wat verder terugschroeven hoor. Naar begin jaren 90, de tijd van de New Jack Swing. En ja, het nummer van Teddy Riley wil ik gaan draaien. Dat heb je in 25 verschillende versies. Waaronder een videoclipversie. Je hebt 80 verschillende vinylversies. Dus ik heb er eentje van plaat. Die je maar eens even horen. Klinkt. Komt u hoor. Wacht even.

0: Michael Jackson. Ja hoor, daar is hij weer. En hoe is het? En hebben we dan ook Janet Jackson zometeen?
1: Jazeker.
0: Ah, Jeroen.
1: Jazeker hebben we die, want die komt in de volgende uur.
0: Goed, nou, mooi, gezellig.
1: Zij is nog met de make-up bezig en danspasjes moeten nog geoefend worden.
0: Ze zijn weer samen op de scooter gekomen natuurlijk.
1: Hè, eindelijk.
0: Ja hoor.
1: Ja, we hebben ze wel gemist.
0: Echt zo'n oude Italiaanse scooter zie ik. Arnhems Gewijs had ik het net over. Ken je nog van, nou, wat was het, 1994 of zo? Je hebt me gebruikt, dat was hun enige hit eigenlijk.
1: Je hebt me gebruikt.
0: Ja. Dat was de hit en ik heb er even op gezocht. Ik dacht, hebben ze nog meer gemaakt, die gasten? Maar toen kwam ik op, wij maken geen grappen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, het is een tekst uit, wat was het, 1997. Dus neem het een beetje met een korreltje zout.
1: Als het maar lekker is, hè, daar gaat het om.
0: Laat maar eens horen hoe het ging.

0: Michelle van 30 jaar geleden. En aha, do me baby.
1: Aha.
0: Hey, zometeen de dance classics. Dan gaan we terug naar de jaren 70. Je kent ze nog wel.
1: Oh, die jaren 70?
0: Ja.
1: Gaan we niet naar de jaren 80?
0: We gaan, hoe heet ze ook alweer? Rolls Royce.
1: Ja, ja.
0: De queen van de disco, zeg maar. Starpoint, de Chaplin Band. Als je dat allemaal wil horen, dan zou ik zeker even blijven luisteren.
1: Nou.
0: We hadden net een hele grote Engelse producer Todd Terry. Nou, ik heb nog zo'n grote Engelse producer. From London, Dollis Hill, For Hero.
1: For Hero, zeg je.
0: Mark Mac zit erachter. Wat zou hij tegenwoordig eigenlijk doen?
1: Return of the Mac? Nee, dit is Mike Morrison. Dat is een andere.
0: Star Chasers.

Dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een negende lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Donderdagavond, Soulavond. Met de Soul Kitchen. Dennis Dance Classic.
5: Dance Classic.
6: Soul Kitchen.

0: Nou?
1: Nou ja, dit nummer. En het...
0: Ja, dat
1: komt
0: is...
1: van de S-Express.
0: Ja, die hebben dat gebruikt inderdaad.
1: Ja, tenminste, die hebben het gejat.
0: Hebben wij nog disco-vormgeving eigenlijk? Hier bij de Soulkids. Wacht even hoor.
2: Disco Amore.
0: Nee. Ik zoek wat anders. Wat flitsender. Even kijken. Disco Soul Kitchen. Wat zou dit zijn?
3: Soul Kitchen. Disco Soul Kitchen.

0: Jazz Dance Classics bij de Soul Kitchen.
1: Het begint weer een beetje ouderwets zootje te worden.
0: Hè? Nou, dat, daar streven we altijd naar.
1: Oh ja, Halloween komt er weer aan, hè?
0: Oh ja, hebben we weer een speciale Halloween-uitzending?
1: Zullen we voorbereiden, ja.
0: Oh jee, even kijken op de 31ste waar die valt, op welke dag.
1: Nou, Starpoint, dat zijn de mensen die altijd heel goed zijn in Halloween. Die kunnen zich altijd zo goed verkleden. Dat is leuk, we moeten ze een keertje uitnodigen. Maar deze keer zingen ze gewoon een liedje bij ons. Ze hebben het over een fresh start, een nieuw begin. De Dance Classics bij de Soul Kitchen.

0: daar gaan ze weer hoor. Ze gaan gewoon de hele avond door met dit.
1: Lekker man, ik was in de keuken de vaat aan het doen.
0: Oh, ja.
1: Op deze muziek.
0: De vaat, oh god. Ik had even gezegd dat ik hem klaargezet, de vaat was er.
1: Ik was hem aan het inruimen. Aan het uitruimen en inruimen.
0: Ik hoor het inderdaad.
1: Ik ben ondertussen...
0: Ik had er even een opname van gemaakt. De Chaplin Band. En hey, welkom to the party. Hij duurt 4 minuten, maar ja, voor hetzelfde geld. Nou ja, iets meer geld. Als je ze iets meer geld geeft, dan gaan ze gewoon de hele avond door tot morgenochtend met dit nummer. En dan gaan ze gewoon weer welkom to the party. En dan tot het einde van het feest blijven ze dat gewoon zingen.
1: Ja. En klaar.
0: Dat is zo. Nee, ze gaan gewoon door. Zo,
1: nee, ik was klaar.
0: Jongens.
1: Oké, waar waren we gebleven? Soul Kitchen, Unlimited Touch.
0: Rick Elf, Jeroen. Unlimited Touch and Searching to Find the One.
1: 1980.
0: Hey, 1980. Daar ben je ook een jingle van. Jeroen.
1: Ja, dat is weer het laatste nummer van de Dance Classics. 1980.
0: Nee, daar gaan we nog even housen.
1: Oh.
0: Ja hoor.

0: alleen maar de touch.
1: En wat zeg je me nou, Jeroen?
0: Nou, ik zei eerst dat I Hear Music in the Street uit 1980 zelf, dat was de grote hit. En deze die is minder bekend, maar die draaien wij natuurlijk altijd. Omdat we jullie gewoon willen verwennen met andere muziek. Oh ja, wat ik zei, dat de bassist Sandy Anderson, dat die aan COVID is overleden in 2020.
1: Ja. Jongen, jongen.
0: Ja, dus die...

0: heeft dat niet meer meegemaakt.
1: Dat was die tijd, hè?
0: Meegemaakt, ja.
1: Zeg, je hebt zometeen nog een uurtje lekkers.
0: Oh, ook dat
1: zullen we meteen even doen? Nou, als we daar toch gaan praten zijn.
0: Nou, ik heb Donna Summer meegenomen.
1: Ah.
0: En natuurlijk is Janet, die is inmiddels uit de make-up en op de dansvloer. Dus die komt ook. Melba Moore en Erika Badu.
1: Ah.
0: Die heb ik al heel lang niet meer gedraaid.
1: Lekker. Nou, dus we hebben de twee grootheden vandaag. Hadden we net Rolls Royce.
0: Ja.
1: En jij hebt zo de andere grootheid.
0: Ja.
1: Donna Summer.
0: En Melba Moore, die komt ook nog langs.
1: Ah.
0: En nog een beetje glam rock om de boel mee af te sluiten om 10 uur. Maar dat is voor later.
1: Zometeen, precies. Zeg, ik heb hier een piano staan. Ik wil een stukje piano spelen. Maar ik moet eerst even mijn vingers kraken, hoor. Oh. Komt-ie.
0: Auw.
1: Ja, oké, ze zitten goed.
0: Jongen, kan je er niet buiten de uitzending om doen?
1: Ja, sorry, moest even. Gaan we even housen met Any Questions? Living on a Fantasy. Ja, die heb je lang niet gehoord, hè?
0: Nou, zeker niet. Zo.

0: Ja, gezellig altijd met Jermaine Dupri en de meiden. 3LW, oftewel Three Little Women, die toen al groot waren toen ze dit zongen, 2006. I'm feeling you. Ja, jongens, sorry, maar tijd is op. Beyoncé, de grote Beyoncé, staat hier ook nog te trappelen. Ja, of een dance-nummertje laten horen. Die heeft ooit een dance-nummer gemaakt. Best wel lekker. Dus die draaien we even tot haar nieuws.
1: Ja, blijf erbij. Dan zie je ons. Dan hoor je ons. Zo weer terug.
0: Misschien zie je ons ook wel.
1: Wie weet.
0: Je dromen.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst een man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer.
1: Donderdagavond, Soulavond. Met de Soul Kitchen.
5: Soul Kitchen. It's Thursday night and this is the Soul Kitchen.

0: Twin, oftewel Donna Summer.
1: En kijk er eens even lekker swingen in de videoclip.
0: En dat kwam allemaal uit
1: 1987. Om heel precies te zijn.
0: Nou, ja, zijn we weer.
1: Ja, nou.
0: Volgende uur met allerlei fijne muziek. Smooth dingen. En ik heb een ander smooth ding wat ik heb. Dat is de Braxtons. En dat is uit het jaar 1997. En daar heb ik 3 nummers van.
1: Oh.
0: En vraag me niet waarom. Dat kwam zo uit. We krijgen de brand new heavy zo meteen. En dan nog later in de avond Janet Jackson. Dus blijf erbij.
1: Nou,
0: ja, gaan we door.
2: Soul Kitchen.
3: Soul Kitchen.
2: Prepare yourself for a smooth ride.
4: Kitchen, kitchen.
3: Jeroen en Dennis.
2: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Ah, daar zijn ze. De Braxtons van de CD The Groove uit 1997. En ze hebben heel veel verschillende manieren ontdekt. Om wat te doen, weet ik niet.
1: So many ways.
0: So many ways.
1: Ga het eens even uitzoeken. Ja. We komen daar straks op terug.
0: Gaan we doen.

0: Toni Braxton, So Many Ways. Hey, een leuk stukje familiegeschiedenis. Voor Toni Braxton echt doorbrak als soloster, zong ze samen met de vier zussen in de Braxtons, hè?
1: Ja.
0: Wist je dat?
1: Ja, nee, dat wist ik niet.
0: So Many Ways werd hun enige album. Een grappig detail. Toni was inmiddels al een grote ster. Maar toch hoor je haar hier gewoon tussen haar zussen zingen. Een echte 90s R&B familieband. Of ja. Band eigenlijk, hè?
1: Ja, leuk. Familieband.
0: Nou, compleet met heerlijke harmonieën. En een videoclip die de tijdgeest perfect weergeeft.
1: Ik vind dat je het leuk vertelt.
0: Nee, zeg Jeroen, stel nog eens een vraag.
1: Hey, ik heb even wat anders.
0: Wat doen ze nu, moet je vragen?
1: Nee, dat doen we straks. Even deze.
2: Soul Kitchen na apen.
1: Ja, deze. Waar is die? Die kennen we.
0: Die kennen we.
1: Michael Jackson. Maar ja, die hebben we al gedraaid in de vorige uur bij Dennis. Alleen het gaat even om dit stukje, dit.
0: Ja.
1: En dan van Monica. Met het nummer All Eyes On Me.
0: Oh, waar je niks meer over Toni Braxton horen.
1: Nee, ja, de zussen. Tijd, joh. Hier.
2: Soul Kitchen.
0: Ik sta binnen in de verhaal.

0: Ja, wat zei je?
1: I still love you, my BYT. Dat is van Michael Jackson. Ik zit de hele tijd met Michael Jackson in mijn hoofd, maar dat klopt wel inderdaad.
0: Ja, dat is hem. Dat is precies dit.
1: Gewoon de hele tijd nagekopieerd.
0: Hé, maar ik was helemaal vergeten te vragen. Wat doen die Braxtons tegenwoordig eigenlijk?
1: Hey, wat doen ze tegenwoordig? Tony is nog altijd actief als zangeres en treedt op, terwijl Tamar ook een solo carrière in de muziek heeft.
0: Oh, toch?
1: Swanda Trin is even vooral bezig met televisie, ondernemerschap en hun gezinnen. Ik ga voorlezen.
0: Ga naar verder. Na het overlijden van een zus, Tracy, zie ik staan.
1: Tracy, overleden aan COVID. En zijn reality-serie The Braxtons. Goed.
0: Het is tijd voor een... voor een 90s plaatje. Sorry hoor. Het is zo echoig hier.
1: I like it. Van de Brand New Heavies. Soul Kitchen. 90s. Uit 1991.
0: Oh ja, die. Nee, 1997. Oh, sorry. Is dat 1991? Waarom heb ik dan 97 staan hier?
1: Ik ga eens even...
0: Nee, dat klopt niet. Volgens mij is dat een foutje van mij.
1: Ik zal
0: een
1: schrijffout.
0: Nee, toch. Dat kom ik tegenwoordig overal tegen. Dat kan je niet meer aan. I like it!
1: 97.
0: Toch, hè?

0: Brand New Heavies en Incognito waren eigenlijk buren in dezelfde Britse acid jazz familie, Jeroen.
1: Oh, dus toch.
0: Ja, ze kwamen uit dezelfde scene met Jill Peterson als een van de belangrijkste verbindende figuren. Dat is de link.
1: Dat is net, de
0: ja,
1: link.
0: Je zei net buiten de uitzending, ik maak elke keer...
1: Ja, dan haal ik ze door de waarde inderdaad.
0: Brand New Heavies
1: ja.
0: En...
1: Maar als je de een leuk vindt...
0: En Incognito, dan vind je de ander ook leuk.
2: De Soul van Soul Kitchen. Jeroen en Dennis.
3: Soul Kitchen.
2: Soul Kitchen. Op meer radio.
1: Ik heb een hele fijne disco. Van 480 East. En we gaan even tellen in het Spaans. Komt-ie. 1, 2.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8. Oeh, lekker. Van de CD 4 on the Floor is dit 480 East en 5, 5, 6. Waarom dat 5, 5, 6 is, dat weet ik niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Het klinkt wel lekker.
4: 5, 5, 6.

0: 1-1-1-2-5-5. Ja, hij is wel heel lekker dit. Lekker,
1: nou, swing, lekker staan, zeg.
0: 4-8-E-5-5-6. En ik heb nog twee nummers voor het nieuws, maar dat gaan we niet halen. Dus dat wordt keuzes maken of ze heel kort draaien.
1: Keuzestress.
0: Ja. Ik heb een nummertje uit de jaren 80.
1: Ja, lekker hoor.
0: Die
1: zijn
0: doen
1: ze
0: we
1: weer.
0: Gewoon eventjes.

0: wat is dit nu weer?
1: Terug naar een heel ver verleden met de Barcase, waar ooit de begeleidingsband van Otis Redding. Maar ja, die kreeg een ongeluk.
0: En toen was het over.
1: Hebben ze zichzelf opnieuw uitgevonden en dit kwam eruit.
0: Nee, die Miracle Eye, het wordt volgend jaar, begrijp ik. Dat gaat dit jaar niet meer lukken, dat nummer van jou. Of dat DLP. Sexomatic heet het, tot aan het nieuws. En dan kijken we of we Erika Badu er nog ergens tussen kunnen prakken. Dat gaat niet meer lukken, denk ik.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: de voekenpot en de fluitjes maar weer uit het vet. Want dit zijn Rodriguez en Bota Prekrebar.
1: En dat betekent zoiets van gooi de boel los.
0: Oh, dat betekent het. Oh ja, dat heb ik best vergeten op te zoeken trouwens.
1: Lekkere mix van samba, soul en funk. Uit Brazilië.
0: Aha, nou we zijn weer terug bij die Soul Kitchen. Tweede deel, laatste deel. En ik heb Klare Hill. Dat vond ik gewoon lekker.
1: Zo makkelijk.
2: Dennis en Jeroen, Almere Radio.

0: Van de cd Restless Times, Clara Hill, uit 2004.
1: In Duitsland.
0: Ik moet de boel hier eens een beetje gaan ordenen, want ik ben alles kwijt. Kan dat nou?
1: Even controle op de lied.
0: Belangrijke avond. Dan moet alles gewoon goed werken. Je luistert naar de Soul Kitchen nog tot 10 uur en een half uurtje, dus nog even volhouden. Nee, het is gewoon lekker, toch?
1: Even volhouden, hoor.
0: Even volhouden.

0: Swift is het project van Japanse producer Shuya Okino. Je kent hem wel, Time Evening Sun.
1: Oh, die.
0: Het is een heerlijke mix van jazz, soul en elektronica. Het nummer heeft de sfeer van een warme, rustige avond. Maar ja, buiten regent het gewoon, dus we halen die Evening Sun er vandaag maar even bij in gedachten.
1: Ja, nou, ik zat in de bus en ik kwam op een stem en ik dacht, oh. Gelukkig had ik een paraplu mee, maar ook met paraplu was ik doorweekt. Zo hard regende het vandaag.
0: Kunnen we daar nog een leuke grap over vertellen?
1: Dit weer. We gaan even kijken of we nog een grapje weten.
0: Maak het geestiger. Nou, even kijken.
1: Ja, maar het is allemaal goed en aardig. Maar we moeten ook verder, anders redden we die 10 uur niet. Want ik heb nog Brian Ferry en die moet natuurlijk nog... een van onze glam rocken blokje hebben nog.
0: Evening Sun. Nou, die heeft vandaag blijkbaar de weersvoorspelling niet gehaald. Leuk zeg.
1: Lach, hè?
0: God, grap en gollen.
1: Eens even kijken. Wat hebben we allemaal in de aanbieding? Soul Kitchen.

0: Je weet pas wat je hebt als het weg is. Behalve je sokken, die verdwijnen gewoon vanzelf. Ja, ik zit hier.
1: Dus ik moet het nog lachen ook.
0: Een grappenmachine hier voor me, dat is leuk.
1: Ik vroeg me altijd af, waarom zit daar... Ja, maar waarom zit daar nou Joni Mitchell? Ik wist niet waarom, maar nu weet ik het.
2: Soul Kitchen, na Aper.
1: Ja, dat komt gewoon van dit nummer. Wist ik veel. Echt, ik moet nog heel wat leren.
0: Joni Mitchell, Never Lies.
1: Wie is nou die andere zanger?
0: The Counting Crows bedoel je?
1: Hoe ga je de man?
0: Bob Dylan. Bob Dylan heeft het gedaan.
1: Kijk, let op dit. Ik dacht eerst dat Janet Jackson dit zong, maar dat is natuurlijk Joni Mitchell. En vandaar dat het op dat nummer staat van Come to the Sky. Uit 1997 is die weer. Is ook een lekker nummer trouwens.
0: Ja, Rhythm's Del Mundo heeft hem ook gedaan. Een Latin versie, die moet er wel een keertje opzoeken.
1: Zullen we nog eens even een lekkere Dennis Dance Classic doen?
0: Nou, wat let je?
1: Doe maar. 80s, 80s.
0: Soul Kitchen. Aha,
1: kijk eens.
0: Of een kabinetje.
1: Daar is die hoor. Melba Moore en Love's Coming At You. Ja. Ik dacht dat ze zei Love's Gonna Get You.
0: Oh ja, ik versta altijd een melaats kabinetje.
1: Ja, ze hier maar weer.
0: Luister maar eens.
1: Goed dat we de geschreven tekst hebben. Je luistert naar de Soul Kitchen tot 10 uur. Oh, dat is nog 12 minuten zeg. Jeetje, Mina, er moet nog 3 nummers draaien.
0: Ja, dan gaan we beginnen hoor, om 10 uur.
1: Om 10 uur zitten we echt er lekker in.

0: dit geproduceerd werd door McFadden en Whitehead van Ain't No Stopping Us Now, die gasten.
1: Ja, dat komt me wel bekend voor inderdaad, ja.
0: Waarom klinkt het zo lekker?
1: Ik dacht altijd dat ze zongen... Jij dacht, mijn laatste kabinetje, hoe kom je daar nou bij?
0: Dat zingen ze, maar ja, dat is blijkbaar niet.
1: Love's Gonna Get You.
0: Love's Gonna Get You, dacht jij.
1: Ja, dat schijnt er eigener te klinken. Wat wou ik nou doen? Ik wou iets doen. Oh ja! Ik heb nog een lekker nummer. Ik heb alleen maar lekkere nummers. Dus gaan we doen.

0: Ja hoor, daar zijn ze weer. Gaby. Van de cd Look No Further. Nou, dat gaan we dan ook niet meer doen. Uit 2007. En it's a groove thing. Lekker. En donderdagavond niemandalletje.
1: Nou, zeker.

0: Een lekker niets aan de hand nummertje van KB.
1: Nou, ik kan er weinig over vertellen hoor, over die KB.
0: Ja, waarom niet?
1: Ik heb even een deep research gedaan, maar...
0: Het was in Japan een grote hit schijnbaar, dit
1: heel
0: eerste nummer.
1: Japan, ja, ja.
0: Zeg, komen die zusjes nog wel eens langs?
1: Die zusjes?
0: Ja, die zusjes.
1: Nou, zijn die geweest hier?
2: Hallo.
0: Zitten
2: we weer, hoor.
0: Oh,
2: even lippenstiftje.
0: Ja, even lippenstiftje. Soul Kitchen. Nou, dat moet het helaas weer zijn.
1: Ja.
0: Nog een tijd voor een klein beetje glam rock uit de jaren 80.
1: En dan komen we volgende week gewoon weer kijken.
0: Ja. 80s.
1: Soul Kitchen. De slaaf van de liefde.
0: Ah, 1985. Brian Ferry. Hij had dat hele sexy zangeres om zich heen, volgens mij, hè?
1: Ja, ik ken hem eigenlijk niet.
0: Ken je hem? Nou, hij heeft wel wat lekkere nummers gemaakt, vind ik. Maar goed, we gaan er vandoor. Wie hebben we nog meer? Maurice, die staat te trappelen.
1: Ja, zeker.
0: En wij zijn er volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Even opruimen hier.
1: Ja.
0: Spulletjes mee.
1: Zo, het kan weg.
0: Uit. Oh, zo, microfoon staat er aan. Ja.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens zijn familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Dit is Nice and Soul met Maurice Gerrits.

1977, de Commodores, een breakhouse hier in Ice and Soul. Op de donderdagavond, Soulavond. Eventjes de boys van de Soul Kitchen bedanken voor 2 uur lang geniale radio. Ach, wat heb ik lekker lopen dansen. Dat hebben jullie niet gezien. Nee, ik doe dat bezig in een afgesloten ruimte. Dus echt niemand die dat wil zien. Welkom dus, Ice and Soul. Tot aan 12 uur, gewoon fijne deuntjes. En hoort deze bij Earth and Fire, de Disco Guy Edit. Je hoort Fantasy.

Deze plaat vond zijn release op 11 september. Ja, dat is toch een gedenkwaardige datum, dacht ik zo. Even gekeken wat het is. Die Will Eason, daar we het over hebben. Dat is de R&B en soul artist from Cornwall. En die Immy, dat is degene die achter de présence maakt qua vocals op deze plaat. Lekker liedje. Think About It. Houd het in de gaten. Fijne plaat. Ga je wel vaker hier horen in Nice and Soul. Terug naar 2000. Met deze fijne van Craig David, je hoort Walking Away.

2 van 1 van Michael Jackson. De Liberian Girl natuurlijk van het album Bad. En de laatste track van Michael samen met Paul McCartney. En The Girl Is Mine natuurlijk van het onnavolgbare album Thriller. Goed, dit is Nice and Soul. We gaan het ritme weer iets opschroeven, zoals je dat een beetje van ons bent gewend. Met deze lekkere van George Benson. You're Give Me The Night.

Ja, ze zijn natuurlijk bekend door hun grootste, die grote discoklapper, Stamp. De Brothers Johnson, Strawberry Letter, 23. Hoor je hier in Ice & Soul. Op de donderdagavond, Soulavond, we zijn er nog tot aan 12. Met deze van LTD, oftewel Love Togetherness en Diva.

76. The real thing, you to me are everything here in Ice and Soul. Waarbij ik er nog eentje heb tot aan het nieuws van 11 uur. En daarna ben ik uiteraard nog een uurtje bij terug met fijne klanken. Die laatste plaat heb ik gereserveerd voor Marvin Gaye. You're Sexual Healing.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Dit is Nice and Soul met Maurice Gerrits.

prachtige Bill Withers, Ain't No Sunshine When She's Gone. Het begin van de tweede uur Nice and Soul op de donderdagavond, Soulavond. En af en toe gaan we gewoon lekker de hoogte in qua ritme. Och, en deze plaat, die verdient het gewoon om gedraaid te worden. Supremes en Nathan Jones.

Alexander O'Neill en Sherelle, you are the Never Knew Love Like This. Binnenkort in de Groove Connection hoor jij alleen maar 12 inches. En wil jij je favoriete 12 inch horen, dan stuur even eens een mailtje naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Laat mij even weten wat jij wilt horen en dan gaan we daar zeker gehoor aan geven. Er zit, een klein iets aan vast. Het moet wel dansbaar zijn. Dat is het enige wat we van je vragen eigenlijk. Goed. Nice and Soul, met uit de 90s, All for One.

0: Ja, van het album Ticket to Shangri-La hoorde jij Young Gun Silver Fox en West Side Jet.
1: 2-1.
0: Ja, ik ga het hebben over TLC. En die, dat staat dus niet voor Tender Love and Care. Nee, de T voor Twan, T-Boss Wattings. De L voor Lisa Left Eye Lopez. En de C voor Crystal. En haar naam wordt later vervangen door Rosonda Chili Thomas. Waarbij de C dus behouden bleef. Zoveel mooie liedjes gemaakt. Zeer succesvol in de 90s. Je gaat 2 nummers van ze horen. Straks het heerlijke Creep. Maar nu is Red Light Special.

En de Ice and Soul. Daarmee is er een einde gekomen aan de donderdagavond Soulavond. Moet je nog de hele nacht werken, dan wens ik jou een hele fijne nachtdienst. Ga je lekker slapen, dan wens ik je wel te rusten. Ben je achter laten met The Man himself, Barry White, en It's Only Love. En ik spreek je snel weer. Fijne nacht.

0: ruiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij 1 van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Radio. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.